0: Het is 3:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Mogelijk volgende week opnieuw een hittegolf. Na de warme temperaturen van afgelopen week wordt het dus nog niet meteen koeler. Zoals de kaarten er nu bij liggen, gaat zich opnieuw 30 graden en meer aandienen. Gisteren liep de vorige hittegolf officieel af. En bij zo'n nieuwe hittegolf zullen federale musea verkoelingsplekken voorzien. Dat heeft bevoegd minister Vanessa Mats gezegd. Er is nu een lijst van alle frisse zones in musea die publiek toegankelijk zijn. En werkzoekenden en mensen met een verhoogde tegemoetkoming mogen gratis naar de permanente collecties. Dat zegt Sarah Lammes van de Koninklijke Bibliotheek. De Lijn heeft gereageerd op het nieuwe incident met een schoolbus van de busmaatschappij Het Ros Beiaard. Een jongen van 12 is gisteren urenlang alleen achtergelaten op een schoolbus. De jongen was in slaap gevallen en zowel de begeleidster als de chauffeur hadden niks gemerkt. Busmaatschappij Het Ros Beiaard ligt al langer onder vuur sinds het dodelijke busdrama aan een spooroverweg in Beukenhout. Dat gebeurde vorige maand. Tennister Elise Mertens stoot door naar de tweede ronde op Wimbledon. Ze won in twee sets van de Duitse Laura Siegemund. Alexander Bloks kon niet stunten. Hij verloor van de Duitse topspeler Alexander Djevrev in vier sets. Op het WK voetbal heeft Noorwegen zich geplaatst voor de 8e finales. De Nooren haalden het met 1-2 van Ivoorkust. Het is de eerste keer dat ze een wedstrijd winnen in de knock-outfase van een toernooi. In de volgende ronde neemt Noorwegen het op tegen Brazilië. De weersverwachting dan. We beginnen zonnig, later meer wolken met kans op een plaatselijke bui. 25 graden. Donderdag trekt er lichte regen over het land bij een graad of 23. De dagen daarna opnieuw droger en er is ook weer meer zon dan.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

altijd en overal. In Vlaams-Brabant en Limburg.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: De zomer is hier. Zomerradio. En dat hoor je.
2: De zon en de muziek.
1: Radio Demerstad.

0: Classics. Demerstad, Demerstad.
1: Het is 4:00.
2: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
0: Demerstad, wereldnieuws.
3: Mogelijk volgende week opnieuw een hittegolf. Na de warme temperaturen van afgelopen week wordt het dus nog niet meteen koeler. Zoals de kaarten er nu bij liggen, gaat zich opnieuw 30 graden en meer aandienen. Gisteren liep de vorige hittegolf officieel af. En bij zo'n nieuwe hittegolf zullen federale musea verkoelingsplekken voorzien. Dat heeft bevoegd minister Vanessa Mats gezegd. Er is nu een lijst van alle frisse zones in musea die publiek toegankelijk zijn. En werkzoekenden en mensen met een verhoogde tegemoetkoming mogen gratis naar de permanente collecties. Dat zegt Sarah Lammes van de Koninklijke Bibliotheek. De Lijn heeft gereageerd op het nieuwe incident met een schoolbus van de busmaatschappij Het Ros Beiaard. Een jongen van 12 is gisteren urenlang alleen achtergelaten op een schoolbus. De jongen was in slaap gevallen en zowel de begeleidster als de chauffeur hadden niks gemerkt. Busmaatschappij Het Ros Beiaard ligt al langer onder vuur sinds het dodelijke busdrama aan een spooroverweg in Beukenhout. Dat gebeurde vorige maand. Tennister Elise Mertens stoot door naar de tweede ronde op Wimbledon. Ze won in twee sets van de Duitse Laura Siegemund. Alexander Bloks kon niet stunten. Hij verloor van de Duitse topspeler Alexander Djevrev in vier sets. Op het WK voetbal heeft Noorwegen zich geplaatst voor de 8e finales. De Nooren haalden het met 1-2 van Ivoorkust. Het is de eerste keer dat ze een wedstrijd winnen in de knock-outfase van een toernooi. In de volgende ronde neemt Noorwegen het op tegen Brazilië. De weersverwachting dan. We beginnen zonnig, later meer wolken met kans op een plaatselijke bui. 25 graden. Donderdag trekt er lichte regen over het land bij een graad of 23. De dagen daarna opnieuw droger en er is ook weer meer zon dan.

0: Het is 5:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Mogelijk volgende week opnieuw een hittegolf. Na de warme temperaturen van afgelopen week wordt het dus nog niet meteen koeler. Zoals de kaarten er nu bij liggen, gaat zich opnieuw 30 graden en meer aandienen. Gisteren liep de vorige hittegolf officieel af. En bij zo'n nieuwe hittegolf zullen federale musea verkoelingsplekken voorzien. Dat heeft bevoegd minister Vanessa Mats gezegd. Er is nu een lijst van alle frisse zones in musea die publiek toegankelijk zijn. En werkzoekenden en mensen met een verhoogde tegemoetkoming mogen gratis naar de permanente collecties. Dat zegt Sarah Lammers van de Koninklijke Bibliotheek. De Lijn heeft gereageerd op het nieuwe incident met een schoolbus van de busmaatschappij het Ros Beiaert. Een jongen van 12 is gisteren urenlang alleen achtergelaten op een schoolbus. De jongen was in slaap gevallen en zowel de begeleidster als de chauffeur hadden niks gemerkt. Busmaatschappij het Ros Beiaert ligt al langer onder vuur sinds het dodelijke busdrama aan een spooroverweg in Beukenhout. Dat gebeurde vorige maand. Tennister Elise Mertens stoot door naar de tweede ronde op Wimbledon. Ze won in twee sets van de Duitse Laura Siegemund. Alexander Bloks kon niet stunten. Hij verloor van de Duitse topspeler Alexander Djevrev in vier sets. Op het WK voetbal heeft Noorwegen zich geplaatst voor de 8e finales. De Nooren haalden het met 1-2 van Ivoorkust. Het is de eerste keer dat ze een wedstrijd winnen in de knock-outfase van een toernooi. In de volgende ronde neemt Noorwegen het op tegen Brazilië. De weersverwachting dan. We beginnen zonnig, later meer wolken met kans op een plaatselijke bui. 25 graden. Donderdag trekt er lichte regen over het land bij een graad of 23. De dagen daarna opnieuw droger en er is ook weer meer zon dan.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Het is 6 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: Een nieuw project met 60 sociale woningen in Schonderbuke is een ongezonde mix en zorgt voor een clichégevoel, zegt de oppositiepartij N-VA. De stad Scherpenheuvel-Zichem wil de sociale woningen bouwen langs de Miskruisstraat op een stuk grond van het OCMW. Een ideale plek om een groot project te realiseren en ook nodig om de Vlaamse doelstelling te halen wat sociale woningen betreft, zegt het bestuur. N-VA benadrukt niet tegen sociale woningen te zijn, maar vindt het project buiten proportie. Vanuit Vlaanderen hebben alle steden en gemeenten ook een doelstelling gekregen wat sociale woningen betreft. Tegen 2042 moet de stad Scherpenheuvel-Zichem 269 sociale woningen extra hebben. Als je de rekening moet maken, dan snap ik wel dat de stad 64 sociale woningen uit de hoed wil toveren, maar het is te veel op één plaats, al dus N-VA. 7 werknemers van Visit Limburg hebben plots hun ontslag gekregen door de opkomst van AI. En de organisatie besliste dan maar om te besparen op de werknemers. Kijk, daar gaan we al. Het belang van Limburg bevestigt. 6 van de 32 personeelsleden kregen te horen dat ze ontslagen worden en 1 werknemer kwam er zelf achter toen hij plots uit de WhatsApp-groep werd verwijderd. Na de 7 ontslagen werkt Visit Limburg nog op de krachten van 25 personeelsleden. Visit Limburg gaat voor de digitale toekomst. Ze stappen af van hun papieren gastmagazine. De middelen die vrijkomen na de ontslagen worden ingezet om Limburg als toeristische bestemming te promoten. En kijk, zo is het veelbejubelde AI plotseling al slachtoffers aan het maken.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: Vanaf vandaag betaal je extra taksen voor pakjes van buiten de EU. Als je online een pakje koopt voor maximaal 150 euro, dan komt er 3 euro tax bij per verschillend product. Zo wil Europa de vele pakjes uit goedkopere landen zoals China beperken. Douane-expert Stijn Vastmans waarschuwt.
5: Wees bijzonder aandachtig. Wat er juist allemaal bij staat, is dat inclusief alles? Of moet je daar rekening houden met bepaalde rechten die nog bovenop komen? Dat je ook voorzichtig moet zijn met bestellingen al geplaatst zijn. Dat je moet mee rekening houden dat er nog bijkomende kosten bijkomen. En eventueel, als het kan, eventjes de kat uit de boom kijken en te wachten hoe alles loopt in de praktijk.
4: Vorig jaar kwamen bijna 6 miljard pakjes uit goedkopere landen de EU binnen. Vooral van Shein of Temu uit China. En sport op het WK voetbal stoot Frankrijk door naar de 8e finales dankzij een 3-0 overwinning tegen Zweden. Kylian Mbappé scoorde 2 goals en werd de man van de match. Frankrijk speelt in de 8e finales tegen Paraguay. Ook Mexico gaat door na 2-0 winst tegen Colombia. En Noorwegen mag naar de volgende ronde dankzij 1-2 winst van Ivoorkust. Zij spelen in de volgende ronde tegen Brazilië. En nog WK-nieuws, de Nederlander Ronald Koeman heeft aangekondigd dat hij stopt als bondscoach van de Nederlandse nationale ploeg. Dat zette hij zelf op Instagram. Nederland werd dinsdagochtend door Marokko uitgeschakeld op het WK. Koeman kreeg daarvoor na de match felle kritiek. Hij is 63. Zowel zon als wolken vandaag en het wordt tot 24 graden. Morgen zowel grijs met kans op regen als af en toe zon, opnieuw bij 24 graden. Vanaf vrijdag zonniger, het wordt 23 à 24 graden met een matige westenwind. Vrijdag en dit weekend weer droger en zonniger rond 25 graden.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.

0: Het is 7 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Pakjes van buiten de EU zijn vanaf vandaag duurder. Voor elk online pakje tot 150 euro komt er 3 euro tax bij per product. Koop je bijvoorbeeld een broek en een oplaadkabel, dan komt daar 6 euro bij. Zo wil Europa de oneerlijke concurrentie uit pakweg China beperken. Douane-expert Stijn Vasmans waarschuwt.
4: Wees bijzonder aandachtig. Wat er juist allemaal bij staat, is dat inclusief alles? Of moet je daar rekening houden met bepaalde rechten die nog bovenop komen? Dat je ook voorzichtig moet zijn met bestellingen al geplaatst zijn. Dat je moet mee rekening houden dat er nog bijkomende kosten bijkomen. En eventueel, als het kan, eventjes de kat uit de boom kijken en te wachten hoe alles loopt in de praktijk.
3: Vorig jaar kwamen bijna 6 miljard pakjes uit goedkopere landen de EU binnen. Vooral van Shein of Temu uit China. Vanaf vandaag kan je in alle sectoren flexijobben, zoals in de bouw, de kinderopvang of op school. Wie minstens 4/5 werkt of gepensioneerd is, kan bijna overal onbelast bijverdienen. Enkel in sommige beschermde beroepen en bepaalde zorgfuncties kan het niet. Je mag vanaf nu ook 18.000 euro per jaar bijverdienen in plaats van 12.000. Het comité P dat de politie controleert opent een onderzoek naar de politie in Mechelen op vraag van het parket. Het onderzoek komt er nadat vorige week bekend raakte dat die politie jobstudenten politietaken liet uitvoeren, zoals PV's opstellen voor fout parkeren. En ze zouden ook informatie opgezocht hebben in de politiedatabanken, maar enkel echte agenten mogen dat. In Venezuela blijft de dodental oplopen na de zware aardbevingen vorige woensdag. Er zijn intussen net geen 1950 lichamen geborgen, dat zegt het Venezolaanse parlement. Er zijn ook al meer dan 10.500 gewonden en nog ongeveer 50.000 mensen zijn vermist. Heel wat landen sturen al humanitaire hulp naar Venezuela, ook ons land. En sport op het WK voetbal mag Mexico naar de achtste finales. Het won vanmorgen met 2-0 van Ecuador. Ook Frankrijk stoot door, dat won met 3-0 van Zweden. Kylian Mbappé scoorde 2 goals en staat in de topschutterstand dit WK gelijk met Lionel Messi. Frankrijk speelt in de achtste finales tegen Paraguay. En ook Noorwegen mag door, het won met 1-2 van Ivoorkust. En het speelt in de volgende ronde tegen Brazilië. En nog op het WK hebben onze Rode Duivels gisteren allemaal meegetraind. Ook Leandro Trossard en Zeno de Bas dus. Zij hadden vorige week nog last van een blessure. En daarmee lijken onze Duivels dus volledig klaar voor hun wedstrijd tegen Senegal vanavond. Voetbalanalist Janko Beekman.
5: Ik denk van alle 16e finales dat dit een van de meest spannende zal worden. Dus dat zegt wel iets over de sterkte van Senegal. Een heel fysiek sterke ploeg, maar ook wel een ploeg die gewoon goed kan voetballen. Uiteraard zijn de Rode Duivels nog altijd favoriet. We hebben op papier zeker een betere ploeg. Maar we gaan toch voorzichtig moeten zijn en zeker moeten opletten voor de tegenaanvallen van Senegal.
3: Aftrap om 10 uur vanavond. Zowel zon als wolken vandaag, hier en daar een bui en maxima tot 24 graden. Morgen ook kans op wat lichte regen, opnieuw bij 24 graden. Vrijdag en dit weekend weer droger en zonniger rond 25 graden.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

De Yves, maar dan de gevaarlijke Yves, een ruziemaker, de Yves of the War en Jeff Wayne. Goedemorgen, zitten wij klaar in de Demervallei? Eventueel ook in de Jekervallei? Dat mag ook, ja, dat is ook goed.

Ja, excuseer mij, 's morgens ben ik nog niet zo toonvast, hè. Jij toch ook niet zeker? Jij wel? Allee, laat het eens horen. Maar nu ben ik eens benieuwd, zie. Laat het maar een keer swingen, hè. De Bobby Sox op Demerstad. Let it swing!

0: Heb je een oude Mazoutank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw Mazoutank-expert. Is je Mazoutank ouder dan 35 jaar? Dan overweeg je best deze te vervangen door een nieuwe Mazoutank. Wij beschikken over diverse dubbelwandige Mazoutanks in kunststof en metaal. Ook produceren wij Mazoutanks op maat en in de gewenste kleur. Voor een gratis en vrijblijvende offerte bel Leen op 016 414 116. Of bezoek onze website www.dekessel.be. Als Mazoutank-expert zorgen wij bij het plaatsen van de nieuwe Mazoutank ook voor de buitendienststelling van de oude Mazoutank. Bij De Kessel is uw Mazoutank in goede handen.
1: Te veel licht in de slaapkamer. Of erger nog, een buurman die u ziet dansen in de living.
2: Ja, ik zie alles hoor.
3: Hey buurman. Ja, dat is dus precies wat ik bedoel, hè.
2: Bij Gordijnatelier Chris hebben ze raamdecoratie die iedereen netjes buiten houdt. Dat is een beetje jammer voor mij.
3: Maar goed voor mij.
4: Van stijlvolle gordijnen tot slimme zonwering. Kom kijken in de toonzaal in Kortenaken, Heerbaan 74 of in Sint-Truiden, Casinostraat nummer 3. Of op gordijnateliercris.be.
1: Gordijnatelier Chris. Zij hangen jouw gordijnen.
4: En jij trekt ze dicht. Of open natuurlijk.
5: Klein Duimpje in Veerle-Laagdal is uw hoodieverdeler. De volledige collectie nachtkleding van maat 0 tot XXL. Ook accessoires zoals pleats, kousen, slabbers en pantoffels tot maat 46. Ondergoed tot 16 jaar, basic als gekleurd. Pyjama's en kamermantels.
6: Ook badgerief, geboortecadeautjes en een geboorteuitzet. Solden vanaf 1 juli met gigantische kortingen. We nemen ook deel aan de Veilse Mette. Op zondag 5 juli zijn we open van 10 tot 19 uur. Met een gratis cadeautje voor iedere betalende klant.
5: Klein Duimpje, Veerle Dorp 71, Veerle Laagdal. Alle herstellingen van schoenen en lederwaren doet Schoenherstellingen De Bot op hetzelfde adres.
6: Volg ons op Facebook.
7: Classic hits. Altijd en overal. In Vlaams-Brabant en Limburg.

Hey, jij daar, jij bent mijn vriendje. You're a friend of mine, Clarence Clemens en Jackson Brown. En dat is echt waar. U bent inderdaad mijn vriendje, want u luistert iedere ochtend naar het Festival der Vloemingen. Zo elke dag. Dat doet zelfs mijn vrouw niet, hè. Ja, maar nee, die luistert niet altijd naar mij. En nu is het wel zo dat je de dag van vandaag opnieuw geweld mag gebruiken, maar... Ja, ik begin daar toch nog niet mee. Ik hou mij nog wat in. Jermaine Jackson op Radio Demerstad. Why don't you do what you do?

In onze drang om het tijdelijke te overstijgen, hè, we are spirits in the material world, the police, om eventueel toch eeuwig te kunnen blijven leven. Oh.

0: Rudy van Vlaanderen.
1: Hallo.
0: De stem die je dag laat beginnen.
2: Ja, en hij begint hè, met een ouwe uit 1969 van The Who. Over de trekbiljaarkoning, de Pinball Wizard. Toen dat nog bestond, het trekbiljaars. En shakenbakken, weet je dat nog? Heb je daar ook nog geld in gestoken? Ja, natuurlijk. Ever since I...

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.
2: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be.
3: Een zwoele nacht. Of verfrissende splash. Je beleeft een echte zomer met Radio Wemerstad.
4: You wake up in the morning.
5: Je wordt wakker op een morgen.
4: If you hear work late.
5: En je hebt al jarenlang geen werk meer.
4: And the mother to the table.
5: En je oude moeder dekt de tafel.
4: You see the same old same.
5: Je ziet al die oude dingen weer op tafel komen. Heinz Cornflakes.
4: Lay your foot by the table.
5: Je legt allebei je voeten op de tafel.
4: And you have all been in pain.
5: Oh, je vrek je rug.
4: Have you ever seen a rainbow?
5: Heb je ooit een regenboog gezien? Ja, wat dit in de tekst thuis doet, weet ik niet. Ik heb hem niet geschreven.
4: You got in trouble with me.
5: En je krijgt me daar een ruzie met een man waarvan je denkt dat het je vader is, maar het blijkt de elektrische melkboer van die ochtend te wezen. En wat zing je dan?
4: Let

0: lucht.
1: Om het met de woorden van Mies Bouwman te zeggen, licht uit, spot aan. Drukwerk en schijn een lichtje op mij. Het is Radio Demerstad dat in je oren schijnt met Maxi Priest en I Just Wanna Be

0: Wat is dat ding?
1: Instappen.
0: Frameloze deuren. En dat scherm.
1: Gordel om.
0: Hoeveel pk heeft dit ding?
1: Genoeg.
0: En waar kan ik er een vinden?
1: De Leap Motor B05. 218 pk. 482 km elektrisch rijbereik. Van 0 naar 100 in 6,7 seconden. Ontdek hem bij Van Mossel en oordeel zelf.
2: Van Mossel, van Kelst. Voor mobiliteit, voor iedereen.
3: Van Mossel, in Diest. Leuvense Steenweg 160.
4: Jacobs Verwarming in Tieltwingen. De specialist voor verwarming, sanitair, ventilatie en badkamerinnovatie. En ook voor het onderhouden en herstellen van uw huidige installatie. Laat u niet misleiden. Uw mazoetverwarming mag en kan nog steeds hersteld worden. Uiteraard kan u bij Jacobs Verwarming ook terecht voor warmtepompen en zonneboilers. Zowel nieuwbouw als renovatieprojecten. Jacobs Verwarming. Een krak in zijn vak. Erkend voor alle huidige premies. Dorpstraat in Tieltwingen. Jacobsverwarming.be. 016 502 270.
5: De zomer. De maanden waarin je zonnepanelen het meeste opbrengen. Maar controleer jij je opbrengst? En wat als er een storing is?
6: Solar Assistance to the rescue!
7: Met een zonplan van Solar Assistance houden we jouw installatie dag en nacht in de gaten. En bij een probleem grijpen we meteen in.
5: Je krijgt al een zonplan vanaf €4,99 per maand. Kies voor zekerheid. Kies voor een zonplan.
7: Ontdek meer op solarassistance.be.
5: Heeft u ook van die elektriciteitswerken die al maanden blijven aanslepen? Schakel dan de elektricsters van Trick en Fix in. Van defecte schakelaars, stopcontacten of slecht werkende verlichting tot uw elektriciteitskast. Met oog voor detail bewijzen zij dat techniek geen mannenzaak moet zijn. Trick en Fix. Betrouwbaar, nauwgezet en vakkundig. Neem contact op via trickandfix.be of mail naar trickfix@trickandfix.be. Bel of sms 0468 51 68 91. Trick en Fix. U wel een trickster met verstand van zaken.

Vrouw zonder manieren, een man-eater. Dat doet er niet, hè. Daryl Hall en John Oates. Wat je ook niet doet, is een bril opzetten met een nummertje te weinig. Want het is niet te geloven, ik kan bijna niet zien wat ik zeg, hè.

0: No whiskey for sale op Radio Demerstad, enkel de Loterbol. Dat gaat er ook goed in hoor.
1: My name is Bond. Oh. James Bond. A secret agent with a license to kill. But there was only one man I couldn't kill.
0: Wie dan? Rudy van Vlaanderen. Ik had dat kunnen denken. Ike en Tina Turner. Dit zijn de echte Nightbush City Limits. Alsjeblieft, voor u in een zakje.

Good Vibrations and Beach Boys in het Festival der Vloemingen, dat bent u. Ja, toch, hè? Goede vibraties in tegenstelling tot de slechte vibraties, want die hebben lelijk huis gehouden in Venezuela. En dat begint daar toch te spannen, hoor, nu, om nog levende mensen boven te halen. Andy Borg, adios, amor.

0: Het is 8 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Al 6 op de 10 Belgen betalen mobiel, dus met een telefoon, smartwatch of een slimme ring bijvoorbeeld. Dat blijkt uit een nieuw onderzoek van de VUB. Onderzoeker Leo van Hoven.
4: Dat heeft denk ik te maken met het hoge gebruiksgemak. Mensen hebben hun smartphone vaak gewoon al vast. Ja, een smartwatch hangt sowieso aan de arm en is dus vlug gebruikt. Dus die wearables zijn echt wel wat je zou kunnen noemen heel sticky. Eén keer men ze gebruikt, blijft men ze duidelijk ook gebruiken.
3: 20% van de online shoppers doet ook aan uitgesteld betalen, tegenover 15% vorig jaar. Vlaams minister-president Matthias Diependalen heeft gereageerd op de kritiek van ex-minister Hans Bonte. Hij klaagde in de HLN-podcast Het Rapport van de Wetstraat over weinig visie en interne strubbelingen in de Vlaamse regering, waar hij even minister was tijdens de zwangerschapsrust van minister De Prater. Diependalen vond dat teleurstellend.
5: Als je dan de eer hebt om een land mee te leiden, om meer richting te geven aan die samenleving, dan snap ik niet hoe dat je tijd en energie steekt in die kleine zinnetjes die toch maar proberen je eigen grote gelijk uit te drukken. Gisteren hoor ik dan dat je meer een minister-president nodig hebt die op tafel slaat. Maar wat is dat dan? Moet ik elke minister al beginnen met schreeuwen tegen de collega's?
3: Vanaf vandaag betaal je 3 euro tax voor alle pakjes van buiten de EU en dat per product, ook voor kleine bestellingen. Zo wil Europa de oneerlijke concurrentie uit pakweg China beperken en namaakproducten weren. Vorig jaar kwamen bijna 6 miljard pakjes uit goedkopere landen de EU binnen. 90% was van Shein of Temu uit China. En nog nieuw vanaf vandaag, je kan in elke sector flexijobben. Ook zelfstandigen kunnen nu 15 weken moederschapsrust nemen. En veel mobiliteitsveranderingen. Verkeersboetes worden 10% duurder. Wie betrapt wordt op dronken rijden is meteen 12 uur zijn rijbewijs kwijt. En wie het openbaar vervoer neemt kan nu geen ticket meer kopen op de trein. En meer dan 40 ritten bij de lijn zijn geschrapt. En sport op het WK voetbal mag gastland Mexico naar de 8e finales. Het won vanmorgen met 2-0 van Ecuador. Nadat de match een uur werd uitgesteld door het slechte weer. Ook Frankrijk stoot door, dat won met 3-0 van Zweden. Kylian Mbappé scoorde 2 keer en staat in de topschutterstand dit WK gelijk met Lionel Messi. Frankrijk speelt in de 8e finales tegen Paraguay. En nog op het WK hebben onze Rode Duivels gisteren allemaal meegetraind. Ook Leandro Trossard en Zeno de Bast dus. Zij hadden vorige week nog last van een blessure. En daarmee lijken onze Duivels nu volledig klaar voor een wedstrijd tegen Senegal vanavond. Voetbalanalist Janko Beekman.
6: Ik denk van alle 16e finales dat dit een van de meest spannende zal worden. Dus dat zegt wel iets over de sterkte van Senegal. Een heel fysiek sterke ploeg, maar ook wel een ploeg die gewoon goed kan voetballen. Uiteraard zijn de Rode Duivels nog altijd favoriet. We hebben op papier zeker een betere ploeg. Maar we gaan toch voorzichtig moeten zijn.
3: De match begint om 10 uur vanavond. Zowel zon als wolken vandaag, hier en daar een bui en maxima tot 24 graden. Morgen ook kans op wat lichte regen, opnieuw bij 24 graden. Vrijdag en dit weekend weer droger en zonniger rond 25 graden.

0: ik zal het maar toegeven, hè. Een geweldige puinhoop. Wat zou mijn leven zijn zonder u? Que sera mi vida. De Gibsons.
1: Rudy van Vlaanderen.
2: Nee, zijn vertrokken cellen. Nee, zijn vertrokken cellen. Ja. De radio doet het mee, cellen.
3: Hi.

We doen het voor de girls en de boys op Demerstad. Maar waarom we het doen, dat is een groot geheim. Dat mag nooit iemand weten. Dat mag niet uitkomen.

0: Heb jij nog oud goud in huis? Wil je er graag vanaf en er nog iets aan verdienen? Dan moet je bij Edelmetalen PAT zijn. Peter Jan Timmerman, een expert in goudsmederij en antieke juwelen, staat voor je klaar met jarenlang ervaring. Hij biedt je een snelle en correcte waardebepaling van je goud en juwelen, met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in de Houwaardstraat 323 in Scherpenheuvel. De meerprijs die ze geven zal je verplaatsing zeker de moeite waard maken. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen PAT. Bel 0473 26 36 85 of surf naar www.pat.be.
1: Te droog in de zomer. Geen probleem. Amerikaanse Stokpaal Handy Home heeft pompen voor alle toepassingen. Darmen en aansluitingen in alle maten. Ventilatoren, airco's, frigoboxen, zwembaden, tuinsets, camping en barbecuegrief. Parasols, insectenkillers, muggenramen. Zo kan je van de zomer genieten en als je graag werkt, ook geen probleem. Amerikaanse Stokpaal Handy Home heeft alle houtbijten, verven en beschermingsproducten voor uw tuinmeubelen en woning. Amerikaanse Stokpaal Handy Home. Paalsysteemweg 284, Paal, Beringen.
2: Kijk ook op AmerikaanseStokpaal.be.
3: Een nieuwe of tweedehands wagen?
4: Bij Groep Govaerts grijp ook jij je kans.
3: Groep Govaerts, in Halen en Sint-Truiden Mazda-verdeler.
4: In Waanrode en Sint-Truiden Isuzu pick-up dealer.
3: In Waanrode nog steeds uw vertrouwde Peugeot-verdeler.
4: Al onze vestigingen zijn inmiddels uitgebreid met Govaerts Used Cars.
3: Jonge tweedehands wagens van alle merken.
4: Uiteraard doen wij nog steeds alle onderhoud en herstellingen van alle merken, personen en bestelwagens.
3: En voeren we alle carrosseriewerken uit.
4: Erkend door de meeste verzekeringen.
3: Groep Govaerts. In Halen, Sint-Truiden en Waanrode.
4: Nog steeds een kwestie van vertrouwen.

0: Niet praten, zeggen ze, alleen kussen. Ik zou dat wel eens willen proberen, maar ik vrees dat ik dat thuis niet zo goed verkocht krijg. En u vermoedelijk ook niet. Wees maar eerlijk. Bovendien zou het vandaag hier en daar toch durven te regenen. Zo tussen de zon door, hè. Als de zon schijnt, toch even kermis in de hel.
1: Als

0: Niet alleen een grappenmaker, maar hij kon bovendien ook nog echt zingen, hoor. Als de zon schijnt van André van Duin.
1: Hallo,
0: hallo,
1: Rudy
0: hallo.
1: Van Vlaanderen.
0: Dat ben ik.
1: Duw een keer op dat knoppetje neer.
0: Een seconde. Ja, oh, shit.
1: Nou word ik even verschoten, hè. Zo krijg je een keer klop van...

Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Dat is een liedje dat we gekocht hebben in 1969. En dat is zoals met mensen die bamboe hebben in hun tuin. Daar geraakt er dus nooit meer vanaf, hè. The Merry Man en The Big Bamboo. Ja, het is al een kastaar geworden, hoor. Dit is Meewoed op Demerstad. Get Away.

Iron Horse, niet te verwarren met het houten paard. Dat was van Troje, hè? Dit is gewoon een trein, hè? De Iron Horse en Sweet Louie Louise. Van maandag tot en met zondag 12 juli wordt in Schakkenbroek de heiligverklaring van zuster Maria Amandine herdacht. Dat gebeurt tot en met donderdag en zaterdag om 19 uur met een eucharistieviering. Donderdag is dat een jongerenviering, gevolgd door een frietje voor iedereen. Want Amandine at ook graag frieten. Vrijdag begint de eucharistieviering om 15 uur gekoppeld aan een ziektezalving. En zondag om 10 uur wordt de Amandina-week afgerond met een eucharistieviering. Of wat had je gedacht? En zaterdag om 17:30 vertrekt aan de Oude Eik van Kaggevinnen een erfgoedwandeling met gids. Om 20 uur begint daar een mezingavond met de Kaggevrienden onder leiding van Jan Genen. Daar moet ik naartoe. Hiervoor is de toegang gratis. Deelname aan enkel één van de beide activiteiten. Wel, dat kan ook.

0: Je hebt een caravan of een motorhome en je zoekt de perfecte stalling? Vanaf nu kan je terecht in het gloednieuwe Caravan Hotel. Op het industrieterrein in Diest, vlakbij de snelweg. Het Caravan Hotel. Veilige, propere stalling en steeds flexibele toegang. Onderdak voor jouw caravan of motorhome is onze zorg. Kijk op onze website caravanopslag.be of bel 0470 33 02 25. Het nieuwe Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest. Veilige stalling voor caravan en motorhome. caravanopslag.be.
1: De zomer. De maanden waarin je zonnepanelen het meeste opbrengen. Maar controleer jij je opbrengst? En wat als er een storing is?
2: Solar Assistance to the rescue!
3: Met een zonplan van Solar Assistance houden we jouw installatie dag en nacht in de gaten. En bij een probleem grijpen we meteen in.
1: Je krijgt al een zonplan vanaf €4,99 per maand. Kies voor zekerheid. Kies voor een zonplan.
3: Ontdek meer op solarassistance.be.
4: Van Moffel presenteert Summer Specials. Geniet deze zomer van superscherpe private lease tarieven op snel leverbare wagens. En als je een private lease contract afsluit met verzekering, onderhoud en taksen inbegrepen, dan krijg je 2 Plopsa Europassen cadeau. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
5: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit voor iedereen.
3: Van Mossel in Diest, Leuvense Steenweg 160.
6: De

Waarom? Why? Tell me why? Vraagt Anita Meijer. Daar kunnen we heel moeilijk op antwoorden. Dat zijn individuele beslissingen, zeg maar. Want we herdenken vandaag Jasmin met porselein hier bij ons. 25 juni recent herdachten wij haar overlijden op 25 juni, jawel, 2009. Al 17 jaar geleden. Jasmin werd nauwelijks 37.

0: Het is 9 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Rond deze tijd beginnen heel wat jongeren aan hun start- of eikingstoets. 23 richtingen aan de unies en hogescholen bieden die aan. Met 8000 inschrijvingen doen vandaag een record aantal jongeren mee. 12% meer dan vorig jaar. Vooral de niet-verplichte toetsen worden populairder, zegt Lot Fontijnen van de UGent.
4: Ik denk dat studiekiezers ook wel de meerwaarde daarvan inzien. Het is echt een goede tool die kan helpen bij de overstap van het secundair onderwijs naar het hoger onderwijs. En dat eigenlijk de studiekiezers vrijwillig deelnemen om na te gaan wat is nu mijn specifieke vaardigheid en voorkennis.
3: Voor sommige opleidingen zoals chemie of biologie is de toets verplicht. Het resultaat is niet bindend. Al 6 op de 10 Belgen betalen mobiel, dus met een telefoon, smartwatch of een slimme ring bijvoorbeeld. Dat blijkt uit een nieuw onderzoek van de VUB. Onderzoeker Leo van Hoven.
5: Dat heeft denk ik te maken met het hoge gebruiksgemak. Mensen hebben hun smartphone vaak gewoon al vast. Ja, een smartwatch hangt sowieso aan de arm en is dus vlug gebruikt. Dus die wearables zijn echt wel wat je zou kunnen noemen heel sticky. Eén keer mensen gebruikt, blijft mensen duidelijk ook gebruiken.
3: 20% van de online shoppers doet ook aan uitgesteld betalen, tegenover 15% vorig jaar. Vlaams minister-president Matthias Diependalen heeft gereageerd op de kritiek van ex-minister Hans Bonte. Hij deed dat in de HLN-podcast Het Rapport van de Wetstraat. Bonte klaagde over weinig visie en interne strubbelingen in de Vlaamse regering, waar hij even minister was tijdens de zwangerschapsrust van minister De Prateren. Diependalen vindt dat teleurstellend.
6: Als je dan de eer hebt om een land mee te leiden, om meer richting te geven aan die samenleving, dan snap ik niet hoe dat je tijd en energie steekt in die kleine zinnetjes die toch maar proberen je eigen grote gelijk uit te drukken. Gisteren hoor ik dan dat je meer een minister-president nodig hebt die op tafel slaat. Maar wat is dat dan? Moet ik elke minister al beginnen met schreeuwen tegen de collega's?
3: Het is 1 juli en dan verandert er traditioneel van alles. Vanaf vandaag kan je in elke sector bijvoorbeeld flexijobben. Er is een extra tax voor online producten die je koopt buiten de EU. Verkeersboetes worden 10% duurder en wie betrapt wordt op dronken rijden is meteen 12 uur zijn rijbewijs kwijt. De NMBS laat je ook geen tickets meer kopen op de trein en de lijn schrapt meer dan 40 ritten. In Pakistan zijn 14 kinderen tussen 5 en 16 jaar omgekomen toen het dak instortte van een schoolgebouw. Een leerkracht van 30 kon nog gered worden. Er loopt een onderzoek om te kijken wie verantwoordelijk is. En op het WK voetbal mag gastland Mexico naar de achtste finales. Het won vanmorgen met 2-0 van Ecuador. Vanavond weten we of het tegen Engeland of Congo speelt. Ook Frankrijk stoot door, dat won met 3-0 van Zweden. En speelt in de achtste finales tegen Paraguay. Zowel zon als wolken vandaag, hier en daar een bui en maxima tot 24 graden. Morgen ook kans op wat lichte regen, opnieuw bij 24 graden. Vrijdag en dit weekend weer droger en zonniger rond 25 graden.

0: Woensdagvoormiddag, we zijn 1 juli. En nee, onze Rudy is nog altijd niet met congé. Het festival blijft doorkomen. Een aangename ochtend hier bij Radio Demerstad. What's your purpose in rock'n'roll op de werkvloer, ja. Classics
1: at work. Dirk Smits, van 9 tot 11.
0: Demerstad. Nu, vanaf deze week wordt het op de werkvloer misschien iets minder druk. Collega's zijn met zomervakantie. Ze komen misschien halftijds in de zomermaanden. Maar de classics die blijven doorkomen. Dus we genieten met t-shirt en met korte broek. Welkom op de werkvloer. Kijk eens hier, zomersproetje.

0: Klein Duimpje in Veerle-Laakdal is uw Woody-verdeler. De volledige collectie nachtkleding van maat 0 tot XXL. Ook accessoires zoals plaids, kousen, slabbers en pantoffels tot maat 46. Ondergoed tot 16 jaar, basic als gekleurd. Pyjama's en kamermantels.
1: Ook badgerief, geboortecadeautjes en een geboorteuitzet. Solde vanaf 1 juli met gigantische kortingen. We nemen ook deel aan de Veilse Metten. Op zondag 5 juli zijn we open van 10 tot 19 uur. Met een gratis cadeautje voor iedere betalende klant.
0: Klein Duimpje, Veerledorp 71, Veerle-Laakdal. Alle herstellingen van schoenen en lederwaren doet Schoenherstellingen De Bot op hetzelfde adres.
1: Volg ons op Facebook.
0: Heeft u ook van die elektriciteitswerken die al maanden blijven aanslepen? Schakel dan de elektricsters van Trick & Fix in. Van defecte schakelaars, stopcontacten of slecht werkende verlichting tot uw elektriciteitskast. Met oog voor detail bewijzen zij...

0: BE. Bel of sms 0468-515-6891. Trick en Fix. U wel een trickster met verstand van zaken.
1: Een nieuwe Suzuki of Opel? Die vind je bij Mullens in Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mullens heeft ook een occasiecentrum met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een 100-tal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mullens garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 in Halen. Of ontdek het aanbod op autogroepmullens.be.

Of gewoon thuis, of in de wagen onderweg. We zingen mee met de liedjes die we kennen. Dit is Radio Demerstad met Shirley Bassey. Dit zijn de arbeidsvitaminen op woensdag. Na ruim 40 jaar gaat de stripwinkel Gobelijn in Leuven verhuizen. De strips gaan binnenkort van de Mechelse straat naar het Ladeuzeplein gebracht worden. De officiële opening op het Ladeuzeplein is voorzien op 11 juli. En vanaf vandaag past de vervoersmaatschappij De Lijn weer meer dan 230 buslijnen aan en worden 40 lijnen geschrapt in heel Vlaanderen. In totaal verandert er niets aan 1 op de 3 lijnen, maar het is toch altijd handig om die routeplanner bij de hand te houden. Dus raadpleeg die routeplanner op de app of op de website van De Lijn, zodat je straks niet voor niks daar aan dat bushokje staat.

0: Gebleven, hè? Goh, Jimmy Frey in de hitparade. Eind van de jaren 70 in het Vlaams met Breng die rozen naar Sandra. En later ook nog met Engelse liedjes.
1: De werkvloer.
0: De cafetaria SOK, Sok in Deurne, heeft een nieuwe uitbater. Eind augustus begint Tanja daar aan een nieuw hoofdstuk. Momenteel wordt er nog gerenoveerd aan het gebouw. De buitenstructuur die staat er al. Binnen wordt er nog gewerkt. De komende weken zijn daar de laatste afwerkingen bezig. En stap voor stap wordt er dus hard gewerkt om daar een moderne plek te maken. En dat begint stilaan te groeien, waar sport, ontmoeting en de buurt kunnen samenkomen. En dat samenkomen, dat gaat zeker lukken met Tanja als nieuwe uitbater van de cafetaria Sok in Deurne. Tanja, heel veel succes vanaf eind augustus.
1: De werkvloer.
0: Café-uitbater Rick lanceert in Aarschot zijn eigen biertje, de Kasseistamper. Het is een blond bier met Aarschotse identiteit, een krachtige triple is het geworden met bitter karakter, geïnspireerd op de lokale legendes uit de buurt en uiteenlopende smaakprofielen. Ja, Rick is cafébaas, hij brengt nu zijn eigen bier op de markt en hij wil daar eigenlijk mee bedoelen dat de mensen meer naar café moeten trekken en hij wil ook dat zijn bier de trots op Aarschot mag uitstralen. De naam verwijst naar de legende van de stadswachters en hun klompen op de katseien. Het etiketje is gemaakt door een lokale kunstenaar. Op de gezondheid van alle Aarschottenaren.
1: De werkvloer. Classics at work. Dirk Smeets van 9 tot 11.

0: Tuin, uw moestuin, uw vogels of andere dieren? Tunnelservice Van de Voort in Weijer-Nieuwekerke biedt hoogstaande maatoplossingen. In een tunnel of hobbycerk kweekt u makkelijk uw eigen tomaten en andere groenten. Van de Voort maakt ook overkappingen op maat voor zwembad of mobiloom en bouwt uw gedroomde volière.
1: Van de Voort, ook voor het bouwen van kippenrennen.
0: Kies voor Tunnelservice Van de Voort, Verlaarstraat 90, Weijer-Nieuwekerke. 0400 98 31 37 19 tunnelservice.be. Van de Voort maakt het zoals het hoort.
2: Ik ben trendy. Ik durf anders te zijn. Ik ben award winning.

examenresultaat, abstract, nailstyling en more. Vraag ernaar bij een salon in je buurt. Abstract Professional Products. Looking good. Check abstractshop.be. Radioreclame? Voor respons? Kom je naar ons? Kies voor de meest beluisterde van de regio. Op Radio Demerstad wordt u gehoord. Vraag een vrijblijvende offerte via reclame@radiodemerstad.be en ontdek al onze mogelijkheden. Of bel 0475 77 66 84.

liedje is ondertussen al 20 jaar oud. Ja, het stond in de hitparade in 2006. Milo en You Don't Know. Volgende maandag dan zijn we al 6 juli. En dan is er de Primagast Classic in te Senderlo. Gaat zich allemaal afspelen in en rond het sportpark De Voordijker. Daar is ook de start en de aankomst van die Primagast Classic. De Kids Run die begint om 7 uur. De deelnemers aan de jogging die beginnen eraan om 7:30. En de Classic zelf die begint dan om 8 uur. Maar het is een en al sport en feest volgende maandag in het sportpark De Voordijker voor de Primagast Classic in te Senderlo. Dit is 1981, een van die mooie liedjes van Rob de Nijs.

Penny Lover en Lionel Richie. En zo gaan we naar het nieuws van bij ons, zometeen om 10 uur. Ik geef je nog even mee dat vanaf vandaag de vervoersmaatschappij De Lijn meer dan 230 buslijnen gaat aanpassen en er worden 40 lijnen geschrapt in heel Vlaanderen. In totaal verandert er iets aan 1 op de 3 lijnen en daar is misschien jouw busverbinding bij. Dus raadpleeg de routeplanner op de app of op de website van De Lijn, zodat je niet nutteloos staat te wachten aan het bushokje straks. Het nieuws van bij ons, zometeen met Chris

0: Het is 10 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: Vanaf 1 juli kunnen inwoners van Scherpenheuvel-Zichem een voordeeltarief zwemmen in Aarschot. Zowel in het stedelijk zwembad als in Park Schoonhoven betaal je als inwoner van Scherpenheuvel-Zichem evenveel als een Aarschottenaar. Het verschil met het normale tarief betaalt de Basiliekstad aan Aarschot. Met die deal wil de stad het gebrek aan zwemwater in Scherpenheuvel oplossen. De stad bekijkt ook of Diest interesse heeft in hetzelfde concept. Op de historische abdijsite van Herkerode in Hasselt is het kunstwerk Clausura voorgesteld. Het werk is een replica van de kerk die er exact 200 jaar geleden in vlammen opging. Dankzij de nieuwe blikvanger komt het hart van de abdijsite opnieuw tot leven. Vlaams minister van Justitie, Demir, noemt het een voorbeeld voor Vlaanderen en krachtig signaal tegen partnergeweld, want alle 38 Limburgse gemeenten zijn mee ingestapt in de werking van Veilighuis Limburg. Vorig jaar werden in Limburg 816 onderzoeken naar intrafamiliaal geweld opgestart en er waren bijna 1500 meldingen. Daarmee blijft partnergeweld een onderschat probleem in de samenleving. Demir is trots op het Limburgse pionierswerk.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: Vandaag starten de zomersolden. Gemiddeld starten winkeliers met kortingen van 30%. Het is een belangrijke maand voor hen door het mindere voorjaar, zegt Isolde de Lange van de Mode-Unie.
5: De geopolitieke toestand heeft ons een stukje parten gespeeld, omdat consumenten schrik hebben over de economische toestand. We zien dan ook dat een groot stuk van onze handelaren een dalend consumentenvertrouwen aanhaalt voor die minder verkoop. Maar we zijn wel hoopvol voor de solden.
4: Tot 40% van de collectie is in de winkels blijven liggen. Nooit schreven meer jongeren zich in voor de start- of eikingstoetsen aan de unies of hogescholen. 8000 jongeren maken die vandaag, dat is 12% meer dan vorig jaar. Vooral de niet-verplichte toetsen worden populairder, zegt Lot Fontaine van de UGent.
6: Ik denk dat studiekiezers ook wel de meerwaarde daarvan inzien. Het is echt een goede tool die kan helpen bij de overstap van het secundair onderwijs naar het hoger onderwijs. En dat eigenlijk de studiekiezers vrijwillig deelnemen om na te gaan wat is nu mijn specifieke vaardigheid en voorkennis.
4: Voor sommige opleidingen zoals chemie of biologie is de toets verplicht. Het resultaat is niet bindend. En het zeewater op aarde was nog nooit zo warm, wereldwijd gemiddeld 20,86 graden. Dat zegt de Europese Klimaatdienst. Ook de Noordzee bij ons is veel warmer dan normaal en dat is slecht nieuws. Want daardoor zijn er meer stromen en extreme buien. En veel zeedieren overleven dat warm water mogelijk niet. Het is vrij zonnig en het wordt 24 graden. Morgen start zonnig, later wat kans op regen, ook bij 24 graden. Vrijdag weer mooi zomerweer, veel zon en opnieuw 24 graden. En ook het weekend blijft droog en zonnig bij maxima tot 25 graden.

0: Shine a little love. Ja, dat proberen wij ook te doen. Die liefde die zetten wij om in classics en in verhalen op de werkvloer. En die krijg je van mij nog tot 11 uur. Hele goeiemorgen. Classics at work.
1: Dirk Smits van 9.

0: Heb je nog een oude mazoettank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoettank-expert. Voor het reinigen en milieuvriendelijk opvullen van een ondergrondse mazoettank gebruiken we Biofil. Dit is een biologisch haardschuim en zorgt voor een volledige inerte opvulling van een gereinigde mazoettank. Voor een gratis en vrijblijvend offerte bel Leen op 016 414 116 of bezoek onze website www.dekessel.be. Als erkend mazoettank-expert zorgt de Kessel uiteraard voor de nodige wettelijke conformiteitsattesten na te werken. Uw oude mazoettank is in goede handen bij de Kessel.
1: Wacht eens, wat is dat ding?
2: Instappen.
1: Frameloze deuren en dat scherm.
2: Gordel om.
1: Hoeveel pk heeft dit ding?
2: Genoeg.
1: En waar kan ik er een vinden?
2: De Leapmotor B05. 218 pk. 482 km elektrisch rijbereik. Van 0 naar 100 in 6,7 seconden. Ontdek hem bij Van Mossel en oordeel zelf.
3: Van Mossel, van Kelst. Voor mobiliteit, voor iedereen.
4: Van Mossel, in Diest. Leuvense Steenweg 160.
5: Voor alle binnen- en buitenschilderwerken is er familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Standaard behangwerken of exclusief behangpapier. Raamdecoratie, kunstvloeren, koof- en sierlijsten en traprenovatie. Doet u het liever zelf? Wij begeleiden u met professionele producten. Ook voor het reinigen van ramen kan u bij ons terecht. In onze reclameafdeling hebben we zandstraalfolie, textieldrukwerken, stickers, spandoeken en drukwerken. Kijk op Facebook, Krets Huguet, HCET of hcet.be 0475 41 56 09. Familiebedrijf Huguet Krets en Julie Tielens. Wij maken van uw huis een thuis.
6: Je hebt een caravan of een motorhome en je zoekt de perfecte stalling? Vanaf nu kan je terecht in het gloednieuwe Caravan Hotel. Op het industrieterrein in Diest, vlakbij de snelweg. Het Caravan Hotel. Veilige, propere stalling en steeds flexibele toegang. Onderdak voor jouw caravan of motorhome is onze zorg. Kijk op onze website caravanopslag.be of bel 0470 33 02 25. Het nieuwe Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest. Veilige stalling voor caravan en motorhome. caravanopslag.be.
7: De huidige omstandigheden in de wereld zijn helaas wat ze zijn. Hoge energieprijzen spelen ons parten.
8: Wapen jezelf nu al voor de komende winter bij VGT Cooling & Heating Systems.
7: Profiteer nu van onze totale actie. Je krijgt direct 15% korting op de kachel, schouw en plaatsing.
8: Wij helpen je de kou en de kosten te verslaan met een hoogwaardige pelletkachel of pelletketel.
9: VGT Cooling & Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.

0: Radio Demerstad in de wagen, thuis en op de werkvloer. Met toppers uit de 80's. Bij het begin van de koffiepauze op woensdagvoormiddag. Zometeen Madonna, straks nog Gloria Estefan en de Eurythmics. Love is a stranger.
1: Classics at work. Met Dirk Smeets.
0: Ja, wij dachten eerlijk gezegd dat het wat langer zou duren. Maar sinds vorige week kan je weer terecht op de website mypension.be. De cijfers die zijn ondertussen aangepast aan het nieuwe pensioenstelsel. Af en toe hapert de website nog wel, maar dat ligt aan de vele bezoekers, aan de vele nieuwsgierigen. Dus een klein beetje geduld, je bent zo aan de beurt.
1: De werkvloer.
0: Sinds vorige week kan je iedereen dus weer terecht op die website mypension.be en je kan dus nu gaan kijken waar het verschil zit door het nieuwe pensioenstelsel dat werd goedgekeurd. De pensioenmalus, de pensioenbonus, de tellers die zijn gebaseerd op jouw huidige gepresteerde loopbaan. De nieuwe functie zorgt natuurlijk wel voor extra bezoekers. Veel nieuwsgierigen die de datum van hun pensioen willen kennen, maar ook het bedrag dat ze vanaf dan zullen uitgekeerd krijgen. En waardoor de website dus nu af en toe een beetje hapert, maar een beetje geduld is op zijn plaats en dat komt dat wel goed hoor. Dat is net zo rustig als Madonna, Crazy for.

Vlaamse arbeidsvitamine op woensdagvoormiddag. Rhythm is gonna get you. Ah, Gloria Estefan was dat. Radio Demerstad, fijn dat je erbij bent. Ja, deze zomer ook weer 10 om te zien op de Zeedijk in Middelkerke. Niet aan de rotonde in Westende, maar op het Epernayplein in Middelkerke, vlakbij het casino. En dat op 14 en 15 juli. Artiesten zoals K3 en Milk Inc., Niels de Stadsbader en Belle Perez, die gaan nog een bijkomstig miniconcert geven op het einde van die opnames. De opnames van 10 om te zien bijwonen daar in Middelkerke is ook dit jaar volledig gratis. 14 en 15 juli dus. Wiltura heeft dus ooit zo'n mooi liedje gemaakt, hè? De zomer van 10 om te zien. Maar dit is de zomer van 9.

0: zeggen dat je 9 keer een merk moet horen voordat je er bewust over gaat nadenken.
1: Pep, pep, pep, pep, pep, pep, pep, pep.
0: Wel, na 1 Pep Energy muntje ben je al zo scherp dat je het na 1 keer onthoudt.
2: Pep Energy Mints. In 1 muntje evenveel cafeïne als in een half kopje koffie. Bestel ze op pepmints.eu.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Zat in het verlengde van hun eerste grote hit Do You Really Want To Hurt Me? De Cult Club en Kama Chameleon. Nog even naar onze agenda op de website, want het is vakantie en dus heel veel activiteiten in de buurt. Vrijdagavond dan ben je bij Trekstaal aan de Boudewijnvest in Diest. Welkom bij Krautrock. Dat is vrijdagavond vanaf 7 uur. En zondag tussen 10 en 3 dan vindt in Carteria in Diest de Limbeurs plaats. Dat is een beurs voor aquarium, een terrarium en vijverliefhebbers. Zondag van 10 tot 3 in Carteria bij Diest. Ga zelf ook maar eens kijken als je nieuwsgierig bent naar activiteiten in de buurt. www.radiodemerstad.be. Zometeen de Cats uit Volendam, maar eerst de SOS Band. En daarmee zitten we in het begin van de jaren 80. Just Be Good To Me.

0: Marcel, kom nu eens uit je zetel, jong. Ik ben onze plafond zo beu, hè. Doe er iets aan.
1: Maar alleen Magda, dan kijken we beter voor een spanplafond, hè. Hoe heet die firma nu weer met die reclame op de radio?
0: Ach, je bedoelt Renospan. Kom, zijn we weg?
2: Uw oud plafond zit vol barsten. Of u heeft zo'n donker houten plafond. Hier is de oplossing. Renospan plaatst uw spanplafond op één dag. Nooit meer verven en eenvoudig afwasbaar. Geen breekwerk. Spots en luchters kunnen er zonder problemen in verwerkt worden. Neem eens een kijkje op renospan.be. Kies voor vakwerk. Kies voor Renospan.
3: Heiligenvormstraat 30, Alke.
4: Jacobs Verwarming in Tieltwingen. Dat is de vakman voor verwarming, sanitair, ventilatie en warmtepompen. Met radiators of vloerverwarming. Jacobs voor nieuwbouw, renovatie of verbouwingen. Als geregistreerd aannemer is Jacobs Verwarming erkend voor alle mogelijke premies of tussenkomsten. Jacobs kuist ook alle ketels en schouwen en doet alle onderhoud. Kies voor de vakman en bel 016 502 270. Of kijk op jacobsverwarming.be. Jacobs, een krak in zijn vak.
5: Zie je zuur verdiende centjes liever niet in de grond verdwijnen? Laat je mazoettank tijdig nakijken en keuren. Zo ben je zeker, veilig en wettelijk in orde. Van de Voort herkt de stad. Keuren van mazoettanks. Bel 0498 31 37 19. 0498 31 37 19. Kijk ook op tankcontroles.be. Van de Voort, voor een keuring zoals het hoort.

Onze Bart Peters die maakte een Vlaamse versie van dit liedje op zijn jongste album, kan je dat vinden. Jij nam je jas. Ja, dat klinkt als Por qué te pas, hè, van Jeannette. Classics at work, tips, weeks, sinds vorige week kan iedereen dus weer terecht op de website mypension.be. Je kan nu gaan kijken waar het verschil zit door het nieuwe pensioenstelsel. Vanaf vandaag past de vervoersmaatschappij De Lijn meer dan 230 buslijnen aan en worden weer 40 lijnen geschrapt in heel Vlaanderen. En na 40 jaar gaat de stripwinkel Gobelijn in Leuven verhuizen. De opening van de nieuwe vestiging is op 11 juli op het Ladeuzeplein. Zometeen 11 uur.

0: Het is 11 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: Vijf projecten in Oost-Brabant krijgen bijna 1,5 miljoen euro subsidies via het Europese EFRO-programma voor het energiezuinig maken van multifunctionele publieke gebouwen. Het gaat om renovaties in Bierbeek, Oud-Heverlee, Gebets, Bertum en Glabbeek. Met de subsidies kunnen bijvoorbeeld Vrijtijdcentrum De Borre in Bierbeek en Ontmoetingscentrum De Poel in Gebets hun energieverbruik aanpakken. Onder meer de verlichting en isolatie worden vervangen en er worden ook warmtepompen geïnstalleerd. Gemeenteraadsleden in Sint-Truiden kunnen vanaf nu niet langer overal gratis meer parkeren. Dat maakt de stad bekend. Vanaf nu gelden voor gemeenteraadsleden dezelfde parkeerregels en tarieven als voor andere inwoners. De digitale parkeerkaarten die ze hebben blijven enkel geldig op de voorziene parkeerplaatsen. Volgens burgemeester Van den Hoven werd de vroegere vrijstelling gedoogd door de vorige bestuursmeerderheid. Er zijn nog 2 parkeerplaatsen aan het stadhuis op de Grote Markt voorbehouden voor gemeenteraadsleden. Voor alle andere plaatsen moeten ze betalen volgens het geldende parkeerreglement.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: Steden en gemeenten waar ministers en parlementsleden wonen krijgen meer subsidies. Dat schrijft de Tijd op basis van onderzoek van de UGent. Het gaat in sommige gevallen zelfs over een kwart meer budget, onderzoeker Benjamin Descamps.
5: Politici zien het eigenlijk als een taak om bijkomende subsidiemiddelen naar hun thuisstad of streek te halen. Zij worden verkozen op lokaal niveau, zij doen beloftes op lokaal niveau en zij zien het dan ook als de logica zelf dat zij voor bijkomende middelen zorgen.
4: Vlaams minister van Begroting Ben Weitz vindt de resultaten niet verrassend. Het zou net raar zijn, zegt hij, als een parlementslid niets betekent voor zijn regio. In Vilvoorde is maandagavond het lichaam gevonden van een jongen van 16. Dat bevestigt het parket. Het is nog niet duidelijk hoe de jongen om het leven is gekomen. Het parket onderzoekt dat nog. Een autopsie en een toxicologisch onderzoek vandaag moeten meer duidelijkheid brengen. En dieseltanken wordt vanaf morgen weer wat duurder. De maximumprijs stijgt dan naar 1,97 euro per liter. Dat is zo'n 4 cent meer dan vandaag. Door de vredesgesprekken over de oorlog in het Midden-Oosten daalden de dieselprijzen de afgelopen weken. Maar nu gaan ze dus weer licht omhoog. Het is vrij zonnig vandaag en het wordt 24 graden. Morgen start zonnig, later kans op wat regen, opnieuw bij een graad of 24. Vrijdag weer mooi zomerweer, veel zon en 24 graden opnieuw. En ook het weekend blijft droog en zonnig bij maxima tot 25 graden.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

Het komt uit de film Beverly Hills Cop 1 met Eddie Murphy. De Pointer Sisters waren dat. Een Neutron Dance. Goedemorgen allemaal. Tussen 11 en 12 is er hier een hele week lang aperitief die we op je loslaten. Uiteraard bij Radio Demastad. In dit uur met onder meer Klo Klo met, eens kijken, Niels Löfgren. En ik heb Anne Christie. Het

deze zomer. Te droog? Geen probleem. Amerikaanse Stokpijl heeft pompen voor alle toepassingen, darmen en aansluitingen in alle maten. Ventilators, airco's, frigoboxen, camping- en barbecuegrief, tuinsets, zwembaden, parasols en muggenramen. Zo kom je de zomer zonder problemen door met Amerikaanse Stokpijl. Paalse Steenweg 284. Bij ons.

0: nieuwe wagen of een occasie. Groep Govaerts. In Halen en Sint-Truiden, Mazda dealer. In Waanrode en Sint-Truiden, Isuzu pick-up dealer. Ook in Waanrode nog steeds uw Peugeot verdeler. En vanaf nu zijn we ook in Waanrode erkend hersteller van Opel. In alle vestigingen vind je nu Govaerts Used Cars. Jonge tweedehandswagens van alle merken. Nog steeds onderhoud en herstelling van alle merken. En alle carrosseriewerken. Erkend door de meeste verzekeringen. Groep Govaerts. In Halen, Sint-Truiden en Waanrode.
1: Op onze service kan je bouwen. Govaerts, een kwestie van vertrouwen.
2: Op zoek naar maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin of voor uw vogels of andere dieren? Tunnelserres van de Voort in Weijer-Nieuwerkerke biedt een uitgebreid assortiment hoogstaande maatoplossingen. Overkappingen op maat voor uw zwembad of mobilhome. Wij bouwen ook uw gedroomde volière. Meer dan 30 jaar kwaliteit en ervaring. Van de Voort maakt het op maat voor u. Tunnelserres van de Voort. Verlaarstraat 90, Weijer-Nieuwerkerke. 0498-31-37-19. Ontdek onze realisaties op tunnelserres.be. Van de Voort. Maakt het zoals het hoort.

vandaag woensdag 1 juli 2026 met de Rubettes. Destijds met de liedzanger Paul Da Vinci. En die had ook een eigen solo-hit. Onder meer met Your Baby Ain't Your Baby Anymore. Goedemorgen allemaal. Fijn dat u kiest voor de nummer 1 in Classics. Klo-Klo, die komt eraan zo dadelijk na. Mike Rutherford, Peter Gabriel en Phil Collins. Dat waren de bandleden van Genesis. En dit zijn ze met That's All.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: De zomer is hier. Zomerradio. En dat hoor je.
2: De zon en de muziek.
1: Radio Demerstad.

kent hem natuurlijk het best van Come On, Let's Twist Again. Vandaag draaiden we de Limbo Rock. Dat was Chubby Checker hier bij Radio Demerstad. En als je regelmatig luistert naar Demerstad, dan weet u dat wij niet alleen de nummer 1 in Classic zijn, maar ook de nummer 1 in Informatiefjes. Zaterdag 4 juli van 4 tot 10 in de namiddag gaat de Loterbol open in de Michel Terstraat in Diest. Tijdens een rondleiding verneem je meer over de productie van diverse bieren. Groepen die spreken best online af. En diezelfde zaterdag 4 juli vanaf 2 uur in de middag viert de wijk Lobos Koestraat in Scherpenheuvel haar zomerfeest. De IJzer en Denerlaan die worden een betankenplein. Om 15 uur dan begint de Crazy Bingo. Om 6 uur in de avond is er volksdans en tegen 20 uur is er music time. Voor kinderanimatie en springkasteel is eveneens gezorgd. Zaterdag 4 juli is dat dus allemaal in

0: Manmoffel presenteert Summer Specials. Geniet deze zomer van superscherpe private lease tarieven op snel leverbare wagens. En als je een private lease contract afsluit met verzekering, onderhoud en taksen inbegrepen, dan krijg je 2 Plopsa Europassen cadeau. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
1: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit voor iedereen.
2: Van Mossel in Diest, Leuvense Steenweg 160.

Profiteer nu bij V&D en doe uw voordeel. V&D, kwaliteitsverven tegen scherpe prijzen. Een breed assortiment in verven en interieurmaterialen. Kwaliteit en service, dat is V&D inhalen. Meld

scoorde onder meer met Tour France, maar ook met deze Silver Shadow. Nee, wat zeg ik niet? Silver Shadow. Dat is een hit van Atlantic Star. Wel, Moonlight Shadow. Dat waren Michael Oldfield en Maggie Riley. Daarvan ook zat La Costa met Adios Mexico. En dit allemaal natuurlijk bij Radio Demers. Dat waren anders de nummer 1 in Classics. Met de baseballs nu.

Dr. Alban, sing halleluja bij Radio Demerstad. Misschien bent u op dit ogenblik wel alles aan het klaarmaken om op vakantie te vertrekken. Wel, een aangename vakantie gewenst, uiteraard. Wees voorzichtig. En blijf vooral meeluisteren naar Radio Demerstad. Ook dat kan in het buitenland via de World Wide Web of gewoon via de app die je kan downloaden op je smartphone, uiteraard. Voor de mensen die in België blijven, vandaag wisselen brede opklaringen af met enkele wolkenvelden. In de namiddag kunnen er enkele buien vallen. In de meeste streken blijft het wel droog. Maxima die liggen tussen 20 en 26 graden. Blijf wel meeluisteren naar ons. We hebben de beste muziek tot 12 uur nog. Onder meer Cool en de gang. Zo dadelijk Heidi Hi, Heidi Ho. En dit hier van de Night People.

0: Het is 12 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: In Antwerpen zijn verschillende mensen overleden door een uitslaande brand, dat bevestigt de politie. Er zijn ook verschillende zwaargewonden. Het vuur ontstond op de 8e verdieping van een appartementsgebouw op Linkeroever. Het is nog niet duidelijk hoe. Alle meer dan 200 inwoners zijn geëvacueerd. Deze man, zijn vrouw, is nog binnen.
4: Ik snap het niet, ze zal niet buiten geraakt zijn. Je gaat een buurman eens kunnen evacueren. Je ziet erover en je zei, joh, ik heb mijn vrouw niet gezien.
3: Het medisch rampenplan is afgekondigd. Omwonenden moeten ramen en deuren dicht houden voor de rook. Steden en gemeenten waar ministers en parlementsleden wonen krijgen meer subsidies, dat heeft de UGent ontdekt. Het gaat in sommige gevallen zelfs over een kwart meer budget, dat zegt onderzoeker Benjamin Descamp.
5: Politici zien het eigenlijk als een taak om bijkomende subsidiemiddelen naar hun thuisstad of streek te halen. Zij worden verkozen op lokaal niveau, zij doen beloftes op lokaal niveau en zij zien het dan ook als de logica zelf dat zij voor bijkomende middelen zorgen.
3: Vlaams minister van Begroting Ben Weitz reageert dat het net raar zou zijn als een parlementslid niet zou betekenen voor zijn regio. En de zomersolden zijn gestart. Gemiddeld starten winkeliers met kortingen van 30%. Er ligt nog veel stok in de winkels door het mindere voorjaar. Dat zegt Isolde de Lange van de Mode-Unie.
6: De geopolitieke toestand heeft ons een stukje parten gespeeld, omdat consumenten schrik hebben over de economische toestand. We zien dan ook dat een groot stuk van onze handelaren een dalend consumentenvertrouwen aanhaalt voor die minder verkoop. Maar we zijn wel hoopvol voor de solden.
3: Dieseltanken wordt vanaf morgen weer wat duurder. De maximumprijs stijgt dan naar €1,97 per liter. Dat is zo'n 4 cent meer dan vandaag. Door de vredesgesprekken over de oorlog in het Midden-Oosten daalden de dieselprijzen de voorbije weken. Maar nu gaan ze dus weer licht omhoog. In Myanmar in Zuidoost-Azië zijn in de burgeroorlog al meer dan 100.000 mensen overleden. Dat meldt een gespecialiseerde NGO. 5 jaar geleden pleegde het leger van Myanmar een staatsgreep waarop fel protest uitbrak. Sindsdien zijn er gevechten tussen het leger en verschillende verzetsgroepen. En vanaf vandaag mogen kinderen weer de hele zomer lang gratis met de kusttram reizen. Op één voorwaarde wel, ze moeten een zelfgemaakte papieren strandbloem tonen aan de chauffeur. Die bloemen van creppapier ruilen ze normaal op het strand voor schelpjes. De actie geldt voor alle kinderen tot 12 jaar. Vanmiddag zonnige periode, maar ook wolken en een paar buien. Het wordt 25 graden. Morgen start zonnig, later opnieuw wat regen bij een graad of 24. Vrijdag en dit weekend wordt het weer mooi zomerweer, met veel zon en tot 25 graden.

0: Terechte vraag, tenminste voor zij die daar wat pech in gehad hebben in de liefde. Why do fools fall in love? Dat was Diana Ross. Het begin van de zomervakantie 2026, dames en heren. Goedemiddag.
1: De middag. Van 12 tot 2 met Patrick van Laar.
0: Zo dadelijk Ming de Ville en Albert Hammond. Maar eerst Denise Rassel en Don't Mess With My Toot Toot.
2: Don't mess with my toot toot.

0: Jacobsverwarming in Tieltwingen. De specialist voor verwarming, sanitair, ventilatie en badkamerrenovatie. En ook voor het onderhouden en herstellen van uw huidige installatie. Laat u niet misleiden. Uw mazoetverwarming mag en kan nog steeds hersteld worden. Uiteraard kan u bij Jacobsverwarming ook terecht voor warmtepompen en zonneboilers. Zowel nieuwbouw als renovatieprojecten. Jacobsverwarming. Een krak in zijn vak. Erkend voor alle huidige premies. Dorpstraat in Tieltwingen. Jacobsverwarming.be 016 502 270. Een nieuwe Suzuki of Opel? Die vind je bij Mullens in Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mullens heeft ook een occasiecentrum met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een 100-tal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mullens garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 in Halen. Of ontdek het aanbod op autogroepmulles.be.
1: Klein Duimpje in Veerle Laakdal is uw hoodieverdeler. De volledige collectie nachtkleding van maat 0 tot XXL. Ook accessoires zoals pleats, kousen, slabbers en pantoffels tot maat 46. Ondergoed tot 16 jaar, basic als gekleurd. Pyjama's en kamermantels.
2: Ook badgerief, geboortecadeautjes en een geboorteuitzet. Solden vanaf 1 juli met gigantische kortingen. We nemen ook deel aan de Veilse Mette. Op zondag 5 juli zijn we open van 10 tot 19 uur. Met een gratis cadeautje voor iedere betalende klant.
1: Klein Duimpje, Veerle dorp 71, Veerle Laakdal. Alle herstellingen van schoenen en lederwaren doet Schoenherstellingen De Bot op hetzelfde adres.
2: Volg ons op Facebook.

Ja, lekker hoor. Een plons in de rivier. Maar let op, bij elke rivier is dat niet vanzelfsprekend. Als je naar de grote open water gaat, moet je toch rekening houden met onderstroom. En dat kan altijd gevaarlijk zijn. Albert Hammond had er helemaal geen last van in 1972. Down by the river, zei hij. Wat rust op de radio? Wel, die krijgen we van Marmalade.

The Veterans en I'm Jogging, met dat clipje met die oude man die aan het joggen was. En meteen was er een rage in gang gezet. Het was toen 1980. Hier bij Demerstad hebben we voor u alleen maar de allergrootste hits. Dat bent u onderhand wel gewend, hè? We hebben zo dadelijk nog Queen, maar eerst is hier Cliff Richard.

moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

We komen ze niet zo vaak tegen bij Demerstad. De lievelingsplaten van mijn vrouw, maar dit was er eentje van. Justin Wellington en Small Jam met Aiko, Aiko. En dan maar meezingen natuurlijk. Tot en met 26 oktober van 11 tot 15 uur gaat op de Citadel van Diest elke maandag een brokante markt open. Volgende week maandag is het weer van dat. Opzij, opzij.

0: huidige omstandigheden in de wereld zijn helaas wat ze zijn. Hoge energieprijzen spelen ons parten.
1: Wapen jezelf nu al voor de komende winter bij VGT Cooling & Heating Systems.
0: Profiteer nu van onze totale actie. Je krijgt direct 15% korting op de kachel, schouw en plaatsing.
1: Wij helpen je de kou en de kosten te verslaan met een hoogwaardige pelletkachel of pelletketel.
2: VGT Cooling & Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.
3: Heb jij nog oud goud in huis? Wil je er graag vanaf en er nog iets aan verdienen? Dan moet je bij Edelmetalen PAT zijn. Peter Jan Timmerman, een expert in goudsmederij en antieke juwelen, staat voor je klaar met jarenlang ervaring. Hij biedt je een snelle en correcte waardebepaling van je goud en juwelen, met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in de Houwaardstraat 323 in Scherpenheuvel. De meerprijs die ze geven, zal je verplaatsing zeker de moeite waard maken. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen PAT. Bel 0473 26 36 85 of surf naar www.pat.be.
4: Heb je nog een oude mazoettank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoettank-expert. Voor het reinigen en verwijderen van een oude mazoettank uit de kelder, garage of buiten de woning, één adres. De Kessel. Voor een gratis en vrijblijvend offerte bel Leen op 016 414 116. Of bezoek onze website www.dekessel.be. Als erkend mazoettank-expert zorgt de Kessel uiteraard voor de nodige wettelijke conformiteitsattesten na de werken. Uw oude mazoettank is in goede handen bij de Kessel.
5: Wacht eens, wat is dat ding?
6: Instappen.
5: Frameloze deuren en dat scherm.
6: Gordel om.
5: Hoeveel pk heeft dit ding?
6: Genoeg.
5: En waar kan ik er een vinden?
7: De Leap Motor B05. 218 pk. 482 km elektrisch rijbereik. Van 0 naar 100 in 6,7 seconden. Ontdek hem bij Van Mossel en oordeel zelf.
8: Van Mossel, van Kelst. Voor mobiliteit, voor iedereen.
9: Van Mossel, in Diest. Leuvense Steenweg 160.
10: Zet je huis.

VND in Halen. Kwaliteitsverven tegen scherpe prijzen. Wij maken uw kleur op maat. Geniet nu van promoties. VND. Ook voor vloerbekleding, raamdecoratie en interieurmaterialen. VND. Melkertse straat 8.

Wilson Phillips, 1990. Het is de tijd van het jaar, de kermissen zijn daar weer. Vanaf donderdag 2, dat is morgen dus, tot en met woensdag 8 juli vindt in Geetbets aan de Hogenstraat Hoge Kermis plaats. Donderdag om 14 uur begint de seniorenmiddag. Vrijdag vanaf 18 uur is er een afterwork party. En zaterdag om 12:30 gaat de loopwedstrijd van start. Zondag vanaf 10 uur kan je de wandelschoenen aantrekken en om 17 uur opent de barbecue. Woensdag 8 juli worden de festiviteiten afgesloten om 18:30 met een grote dorpelingenkoers.

0: Het is 1 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: In Antwerpen zijn verschillende mensen overleden door een uitslaande brand, dat bevestigt de politie. Er zijn ook verschillende zwaargewonden. Het vuur ontstond op de 8e verdieping van een appartementsgebouw op Linkeroever. Het is nog niet duidelijk hoe. Alle meer dan 200 inwoners zijn geëvacueerd. Deze man, zijn vrouw, is nog binnen.
4: Ik snap het niet, ze zal niet buiten geraakt zijn. Je gaat een buurman eens kunnen evacueren. Je ziet erover en je zei, joh, ik heb mijn vrouw niet gezien.
3: Het medisch rampenplan is afgekondigd. Omwonenden moeten ramen en deuren dicht houden voor de rook. Steden en gemeenten waar ministers en parlementsleden wonen krijgen meer subsidies. Dat heeft de UGent ontdekt. Het gaat in sommige gevallen zelfs over een kwart meer budget. Dat zegt onderzoeker Benjamin Descamp.
5: Politici zien het eigenlijk als hun taak om bijkomende subsidiemiddelen naar hun thuisstad of streek te halen. Zij worden verkozen op lokaal niveau, zij doen beloftes op lokaal niveau en zij zien het dan ook als de logica zelf dat zij voor bijkomende middelen zorgen.
3: Vlaams minister van Begroting Ben Weitz reageert dat het net raar zou zijn als een parlementslid niet zou betekenen voor zijn regio. En de zomersolden zijn gestart. Gemiddeld starten winkeliers met kortingen van 30%. Er ligt nog veel stok in de winkels door het mindere voorjaar. Dat zegt Isolde de Lange van de Mode-Unie.
6: De geopolitieke toestand heeft ons een stukje parten gespeeld, omdat consumenten schrik hebben over de economische toestand. We zien dan ook dat een groot stuk van onze handelaren een dalend consumentenvertrouwen aanhaalt voor die minder verkoop. Maar we zijn wel hoopvol voor de solden.
3: Dieseltanken wordt vanaf morgen weer wat duurder. De maximumprijs stijgt dan naar €1,97 per liter. Dat is zo'n 4 cent meer dan vandaag. Door de vredesgesprekken over de oorlog in het Midden-Oosten daalden de dieselprijzen de voorbije weken. Maar nu gaan ze dus weer licht omhoog. In Myanmar in Zuidoost-Azië zijn in de burgeroorlog al meer dan 100.000 mensen overleden. Dat meldt een gespecialiseerde NGO. 5 jaar geleden pleegde het leger van Myanmar een staatsgreep waarop fel protest uitbrak. Sindsdien zijn er gevechten tussen het leger en verschillende verzetsgroepen. En vanaf vandaag mogen kinderen weer de hele zomer lang gratis met de kustram reizen. Op één voorwaarde wel, ze moeten een zelfgemaakte papieren strandbloem tonen aan de chauffeur. Die bloemen van creppapier ruilen ze normaal op het strand voor schelpjes. De actie geldt voor alle kinderen tot 12 jaar. Vanmiddag zonnige periode, maar ook wolken en een paar buien. Het wordt 25 graden. Morgen start zonnig, later opnieuw wat regen bij een graad of 24. Vrijdag en dit weekend wordt het weer mooi zomerweer, met veel zon en tot 25 graden.

0: Voilà, we zijn weer helemaal mee met het wereldnieuws en met de volgende dagen wat het weer betreft. Hè. You can count on me, op mij en op het ganse team van Demerstad kan je altijd rekenen. Goedemiddag overigens.
1: De middag van 12 tot 2 met Patrick van Laar. Sunday.

0: Marcel, kom nu eens uit je zetel, jong. Ik ben onze plafond zo beu, hè. Doe er iets aan.
1: Maar alleen mag dat, dan kijken we beter voor een spanplafond, hè.
2: Hoe heet die firma nu weer met die reclame op de radio?
0: Ach, je bedoelt Renospan. Kom, zijn we weg?
3: Uw oud plafond zit vol barsten. Of u heeft zo'n donker houten plafond. Hier is de oplossing. Renospan plaatst uw spanplafond op één dag. Nooit meer verven en eenvoudig afwasbaar. Geen breekwerk. Spots en luchters kunnen er zonder problemen in verwerkt worden. Neem eens een kijkje op renospan.be. Kies voor vakwerk. Kies voor Renospan.
4: Heiligenbornstraat 30, Alke.
5: Klein Duimpje in Veerle-Laagdal is uw hoodieverdeler. De volledige collectie nachtkleding van maat 0 tot XXL. Ook accessoires zoals pleats, kousen, slabbers en pantoffels tot maat 46. Ondergoed tot 16 jaar, basic als gekleurd. Pyjama's en kamermantels.
6: Ook badgerief, geboortecadeautjes en een geboorteuitzet. Solden vanaf 1 juli met gigantische kortingen. We nemen ook deel aan de Veilse Mette. Op zondag 5 juli zijn we open van 10 tot 19 uur. Met een gratis cadeautje voor iedere betaling.
5: Klein Duimpje, Veerle Dorp 71, Veerle Laagdal. Alle herstellingen van schoenen en lederwaren doet Schoenherstellingen De Bot op hetzelfde adres.
6: Volg ons op Facebook.
7: Te droog in de zomer, geen probleem. Amerikaanse stokpaal Handy Home heeft pompen voor alle toepassingen. Darmen en aansluitingen in alle maten. Ventilatoren, airco's, frigoboxen, zwembaden, tuinsets, camping en barbecuegrief. Parasols, insectenkillers, muggenramen. Zo kan je van de zomer genieten en als je graag werkt, ook geen probleem. Amerikaanse stokpaal Handy Home heeft alle houtbijtse, verven en beschermingsproducten voor uw tuinmeubelen en woning. Amerikaanse stokpaal Handy Home. Paalsysteemweg 284, Paal, Beringen.
6: Kijk ook op amerikaansestokpaal.be.

Slechter en on my radio. En op uw radio de info uit de Demervallei. Zo is er vanavond om 19:30. Ja, de tijd vliegt, hè. Een oefenwedstrijd. Tessporte Senderlo ontvangt dan Sint-Truiden voor de eerste oefenwedstrijd van het nieuwe seizoen. En dit is Percy Sledge.

Vince Clark en Alison Wye, met z'n tweeën waren ze Yazoo. En Situation was een van hun grote. Over situaties gesproken. Probeert u mij eens de volgende dans aan te leren. Dan komen we pas in rare situaties terecht.

Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Rare snuiter destijds in de hitparades, deze Terrence Trent D'Arby. Maar zijn muziek was goed en telkens was het ook een hit. Hij heeft er een drietal gehad, zeker eentje ervan. En de grootste was deze Dance Little Sister. Zondag aanstaande 5 juli van 13 tot 17 uur nodigt Helios je aan het monument in Averbode uit voor een zonnekijkdag. Je krijgt telescopen ter beschikking om de zon waar te nemen. Inclusief de zonnevlekken en zonnevlammen. Het is daar allemaal gratis. Of liever toch maar in bed blijven en een lekker ontbijt krijgen.

0: De zomer. De maanden waarin je zonnepanelen het meeste opbrengen. Maar controleer jij je opbrengst? En wat als er een storing is?
1: Solar Assistance to the rescue!
2: Met een zonplan van Solar Assistance houden we jouw installatie dag en nacht in de gaten. En bij een probleem grijpen we meteen in.
0: Je krijgt al een zonplan vanaf €4,99 per maand. Kies voor zekerheid. Kies voor een zonplan.
2: Ontdek meer op solarassistance.be.
3: Heb jij nog oud goud in huis? Wil je er graag vanaf en er nog iets aan verdienen? Dan moet je bij Edelmetalen Peati zijn. Peter Jan Timmerman, een expert in goudsmederij en antieke juwelen, staat voor je klaar met jarenlang ervaring. Hij biedt je een snelle en correcte waardebepaling van je goud en juwelen, met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in de Houwaardstraat 323 in Scherpenheuvel. De meerprijs die ze geven zal je verplaatsing zeker de moeite waard maken. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen Peati. Bel 0473 26 36 85 of surf naar www.peati.be.
4: Maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin, uw vogels of andere dieren? Tunnelservice van de Voort in Weigernieuwekerke biedt hoogstaande maatoplossingen. In een tunnel of hobbycerk kweekt u makkelijk uw eigen tomaten en andere groenten. Van de Voort maakt ook overkappingen op maat voor zwembad of mobiloom en bouwt uw gedroomde volière.
2: Van de Voort, ook voor het bouwen van kippenrennen.
4: Kies voor Tunnelservice van de Voort, Verlaarstraat 90, Weigernieuwekerke. 0498 31 37 19. Tunnelservice.be. Van de Voort. Maakt het zoals het hoort.
5: Voor alle binnen- en buitenschilderwerken is er familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Standaard behangwerken of exclusief behangpapier. Raamdecoratie, kunstvloeren, koof- en sierlijsten en traprenovatie. Doet u het liever zelf? Wij begeleiden u met professionele producten. Ook voor het reinigen van ramen kan u bij ons terecht. In onze reclameafdeling hebben we zandstraalfolie, textieldrukwerken, stickers, spandoeken en drukwerk. Kijk op Facebook. Krets Huguette, HCJT of hcjt.be. 0475 41 56 09. Familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Wij maken van uw huis een thuis.

Vrijdag 10 juli om 14 uur treden ze op, deze Duitse kanjers van Kraftwerk, op Rock Zottegem. Anderen die je daar kan gaan bewonderen zijn Snow Patrol, Clouseau en OMD. We sluiten vandaag af met Bob Geldof en komen morgenmiddag bij u terug.

0: Het is 2:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: De Zonale Veiligheidsraad en de politieraad in Diest en Scherpenheuvel-Zichem hebben een goedkeuring gegeven aan het Zonaal Veiligheidsplan 2026-2031 van de politiezone Demerdal-DSZ. Het strategische beleidsdocument bepaalt de werking van het korps voor de komende 6 jaar. Een opvallend speerpunt is de strijd tegen cybercriminaliteit. Het nieuwe veiligheidsplan is het resultaat van een uitgebreide scanning en analyse van de interne en externe omgeving. Ook werden overheden, medewerkers en externe belanghebbenden intensief bevraagd. Bijzondere aandacht is er voor kinderen en jongeren. Omdat de jeugd een groot deel van hun leven online doorbrengt, zijn ze extra kwetsbaar voor digitale risico's, zoals cyberpesten of oplichting. De zomerschool van Daltonschool Momentum in Sint-Truiden zal deze zomer voor het eerst meer dan 200 leerlingen ontvangen. Daarmee bereikt het initiatief een nieuwe mijlpaal. De school organiseert de zomerschool al 7 jaar en ziet de belangstelling jaar na jaar toenemen. Tijdens de zomervakantie kunnen leerlingen in Sint-Truiden weer terecht voor een combinatie van lessen en activiteiten. De begeleiding gebeurt door leerkrachten van de school zelf, aangevuld met studenten en enkele gepensioneerde medewerkers uit het onderwijs.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: In Antwerpen zijn verschillende mensen overleden door een uitslaande brand, dat bevestigt de politie. Er zijn ook verschillende zwaargewonden. Het vuur ontstond op de 8e verdieping van een appartementsgebouw op Linkeroever. Het is nog niet duidelijk hoe. Alle meer dan 200 inwoners zijn geëvacueerd. Deze man, zijn vrouw, is nog binnen.
5: Ik snap het niet, ze zal niet buiten geraakt zijn. We gaan een buurman eens kunnen evacueren. Je ziet erover en je zei, joh, ik heb mijn vrouw niet gezien.
4: Het medisch rampenplan is afgekondigd. Omwonenden moeten ramen en deuren dicht houden voor de rook. Steden en gemeenten waar ministers en parlementsleden wonen krijgen meer subsidies, dat heeft de UGent ontdekt. Het gaat in sommige gevallen zelfs over een kwart meer budget, dat zegt onderzoeker Benjamin Descamps.
6: Politici zien het eigenlijk als hun taak om bijkomende subsidiemiddelen naar hun thuisstad of streek te halen. Zij worden verkozen op lokaal niveau, zij doen beloftes op lokaal niveau en zij zien het dan ook als de logica zelf dat zij voor bijkomende middelen zorgen.
4: Vlaams minister van Begroting Ben Weits reageert dat het net raar zou zijn als een parlementslid niet zou betekenen voor zijn regio. En de zomersolden zijn gestart. Gemiddeld starten winkeliers met kortingen van 30%. Er ligt nog veel stok in de winkels door het mindere voorjaar. Dat zegt Isolde de Lange van de Mode-Unie.
7: De geopolitieke toestand heeft ons een stukje parten gespeeld, omdat consumenten schrik hebben over de economische toestand. We zien dan ook dat een groot stuk van onze handelaren een dalend consumentenvertrouwen aanhaalt voor die minder verkoop. Maar we zijn wel hoopvol voor de solden.
4: Dieseltanken wordt vanaf morgen weer wat duurder. De maximumprijs stijgt dan naar €1,97 per liter. Dat is zo'n 4 cent meer dan vandaag. Door de vredesgesprekken over de oorlog in het Midden-Oosten daalden de dieselprijzen de voorbije weken. Maar nu gaan ze dus weer licht omhoog. In Myanmar in Zuidoost-Azië zijn in de burgeroorlog al meer dan 100.000 mensen overleden. Dat meldt een gespecialiseerde NGO. 5 jaar geleden pleegde het leger van Myanmar een staatsgreep waarop fel protest uitbrak. Sindsdien zijn er gevechten tussen het leger en verschillende verzetsgroepen. En vanaf vandaag mogen kinderen weer de hele zomer lang gratis met de kusttram reizen. Op 1 voorwaarde wel, ze moeten een zelfgemaakte papieren strandbloem tonen aan de chauffeur. Die bloemen van creppapier ruilen ze normaal op het strand voor schelpjes. De actie geldt voor alle kinderen tot 12 jaar. Vanmiddag zonnige periode, maar ook wolken en een paar buien. Het wordt 25 graden. Morgen start zonnig, later opnieuw wat regen bij een graad of 24. Vrijdag en dit weekend wordt het weer mooi zomerweer. Met veel zon en tot 25 graden.

0: Een nummer dat zijn debuut kende in de film Tin Man in 1987. De Fine Young Cannibals speelden daarin een nachtclubband en die brachten dit nummer, maar ook andere nummers terug horen. Pas 2 jaar later, in 1989, zou dit op single verschijnen. Dat was Good Thing. En een ander Good Thing gaat hier net de deur uit bij Radio Demerstad. Dat is Patrick van Laar. Bedankt voor de middag.
1: Van 2 tot 4, Siesta met Jan de Groot op Demerstad.
0: Ja, inderdaad. Nu weer 2 uur lang siesta-tijd. Hartelijk welkom allemaal. Hele goede middag ook. Dit is Maud met Dynamite.

0: deze zomer. Te droog? Geen probleem. Amerikaanse Stokpijl heeft pompen voor alle toepassingen, darmen en aansluitingen in alle maten. Ventilators, airco's, frigoboxen, camping- en barbecuegrief, tuinsets, zwembaden, parasols en muggenramen. Zo kom je de zomer zonder problemen door met Amerikaanse Stokpijl. Paalse Steenweg 284.
1: Bij ons telt kwaliteit voor uw geld.
2: Amerikaanse in Paul.
3: Eindelijk, je droomjob in de beautybranche binnen handbereik. Dankzij de opleidingen van ASAP, Nails & Beauty, Oort Nail Tech, Lash & Brow Artist of cosmetisch goedverzorger. Of misschien kies je wel voor een opleiding suikeronthaaring of spray tanning. Maak kennis met onze wereldtop docenten bij ASAP Nails & Beauty. Opleidingen starten doorlopend. Voor meer info of inschrijvingen, asap-nails.com.
4: Zie je je zuur verdiende centjes liever niet in de grond verdwijnen? Laat je mazoettank tijdig nakijken en keuren. Zo ben je zeker, veilig en wettelijk in orde. Van de Voort Herkte Stad, keuren van mazoettanks. Bel 0498 31 37 19. 0498 31 37 19. Kijk ook op tankcontroles.be. Van de Voort, voor een keuring zoals het hoort.
5: Een nieuwe of tweedehandswagen?
6: Bij Groep Govaerts grijp ook jij je kans.
5: Groep Govaerts, in Halen en Sint-Truiden Mazda-verdeler.
6: In Waanrode en Sint-Truiden Isuzu pick-up dealer.
5: In Waanrode nog steeds uw vertrouwde Peugeot-verdeler.
6: Al onze vestigingen zijn inmiddels uitgebreid met Govaerts Used Cars.
5: Jonge tweedehandswagens van alle merken.
6: Uiteraard doen wij nog steeds alle onderhoud en herstellingen van alle merken, personen en bestelwagens.
5: En voeren we alle carrosseriewerken uit.
6: Erkend door de meeste verzekeringen.
5: Groep Govaerts. In Halen, Sint-Truiden en Waanrode.
6: Nog steeds een kwestie van vertrouwen.
5: Je beleeft een echte zomer. Met Radio Demerstad.

Eddie Grant, Do You Feel My Love? Ja, die twijfelde daar een beetje aan in 1980. En uit datzelfde jaar kwam de plaat daarvoor. Die prachtige stem van Miriam Faithfull met The Ballad of Lucy Jordan. En daarmee is het tijd gaan worden voor de feiten van de dag. Jan de Groot. En dat betekent dat we in de geschiedenis duiken en eens gaan kijken wat er gebeurde op de 1e juli. In België verschenen in 1849 toen de allereerste postzegels van het land. Deze Belgische primeur, die 2 jaar eerder was dan Nederland, bestond uit 2 postzegels. Eentje van 10 en eentje van 20 centime, met daarop de beeltenis van koning Leopold I. En op 1 juli 1903 gaat de eerste editie van de Ronde van Frankrijk van start. Met een etappe van Parijs naar Lyon. Dat was over een afstand van 467 kilometer. De winnaar werd de Fransman Maurice Garin. Hij zou tevens de eindzege behalen in deze eerste Ronde van Frankrijk. En op 1 juli 1863 is Nederland het laatste Europese land dat de slavernij afschaft. Op deze dag worden in Suriname 33.000 slaven en op de Antillen 12.000 slaven van hogerhand tot vrije mensen verklaard. Voor elke slaaf wordt aan de vroegere eigenaar daarvan 300 gulden uitgekeerd.

0: Jackie Wilson, nummer uit 1967, dat heette Higher and Higher. En wij kijken ook eens omhoog naar de lucht, want het is tijd voor het weerbericht.
1: Het weerbericht.
0: Ja, wat zien we daar boven aan de lucht? Ja, flink wat stapelwolken. Hier en daar kan eruit een buitje vallen. Het is wel warm, 25 graden. Morgen is er meer kans op wat nattigheid, al blijft het bij wat lichte regen. En morgen ook 25 graden. Vrijdag dan blijft het wel droog, het wordt dan 23 graden. En het weekend, dat ziet er weer bijzonder zomers uit. Het is dan droog en de zon gaat veel schijnen. En de temperaturen zijn best aangenaam, rond de 25 graden.
1: Jan de Groot!
0: En nu Sade in Siesta met Smooth Operator.
2: Kan

Ja, ja, dansen is toegestaan in deze siesta. Laat u maar gaan. Let's Dance, dat was Chris Rea. En daarvoor Ferrari met Sweet Love. Aanstaande zaterdag dan vertrekt aan de Oude Eik van Kaggevinne een erfgoedwandeling met gids. Die wandeling vertrekt om 5:30. En daarna om 8:00 begint er daar onder de Oude Eik een meezingavond met de Kaggevrienden. En dat allemaal onder leiding van zanger Jan Geene. De toegang is helemaal gratis.

0: huidige omstandigheden in de wereld zijn helaas wat ze zijn. Hoge energieprijzen spelen ons parten.
1: Wapen jezelf nu al voor de komende winter bij VGT Cooling & Heating Systems.
0: Profiteer nu van onze totale actie. Je krijgt direct 15% korting op de kachel, schouw en plaatsing.
1: Wij helpen je de kou en de kosten te verslaan met een hoogwaardige pelletkachel of pelletketel.
2: VGT Cooling & Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50

0: Profiteer nu bij V&D en doe uw voordeel. V&D, kwaliteitsverven tegen scherpe prijzen. Een breed assortiment in verven en interieurmaterialen. Kwaliteit en service, dat is V&D in Halen. Meldertjestraat nummer 8.
1: V&D denkt met u mee. Voor kleur in je interieur.
2: Radioreclame. Voor respons, kom je naar ons. Kies voor de meest beluisterde van de regio. Op Radio Demerstad wordt u gehoord. Vraag een vrijblijvende offerte via reclame@radiodemerstad.be en ontdek al onze mogelijkheden. Of bel 0475 77 66 84.

De Italiaanse Tony Esposito, hit uit 1987, dat was Papa Chico. En daarvoor Dem Vogelberg met Longer. En Siesta bij Demerstad duurt ook altijd langer dan 1 uur. Maar het eerste uurtje, dat zit er bijna op. Zometeen een update van het nieuws om 3 uur. Tot zolang laat ik je nog genieten van deze plaat van George McRae en Rock Your Baby.

0: Het is 3:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: Een nieuw project met 60 sociale woningen in Schonderbuke is een ongezonde mix en zorgt voor een clichégevoel, zegt oppositiepartij N-VA. De stad Scherpenheuvel-Zichem wil de sociale woningen bouwen langs de Miskruisstraat op een stuk grond van het OCMW. Een ideale plek om een groot project te realiseren en ook nodig om de Vlaamse doelstelling te halen wat sociale woningen betreft, zegt het bestuur. N-VA benadrukt niet tegen sociale woningen te zijn, maar vindt het project buiten proportie. Vanuit Vlaanderen hebben alle steden en gemeenten ook een doelstelling gekregen wat sociale woningen betreft. Tegen 2042 moet de stad Scherpenheuvel-Zichem 269 sociale woningen extra hebben. Als je de rekening moet maken, dan snap ik wel dat de stad 64 sociale woningen uit de hoed wil toveren, maar het is te veel op één plaats, al dus N-VA. 7 werknemers van Visit Limburg hebben plots hun ontslag gekregen door de opkomst van AI. En de organisatie besliste dan maar om te besparen op de werknemers. Kijk, daar gaan we al. Het belang van Limburg bevestigt. 6 van de 32 personeelsleden kregen te horen dat ze ontslagen worden en 1 werknemer kwam er zelf achter toen hij plots uit de WhatsApp-groep werd verwijderd. Na de 7 ontslagen werkt Visit Limburg nog op de krachten van 25 personeelsleden. Visit Limburg gaat voor de digitale toekomst. Ze stappen af van hun papieren gastmagazine. De middelen die vrijkomen na de ontslagen worden ingezet om Limburg als toeristische bestemming te promoten. En kijk, zo is het veelbejubelde AI plotseling al slachtoffers aan het maken.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: Er zijn ook een heel aantal mensen zwaar gewond en ook een aantal mensen licht gewond. Zij worden op dit ogenblik afgevoerd naar verschillende ziekenhuizen. Er is dus ook een medisch interventieplan afgekondigd. Op dit ogenblik is de brandweer ook nog steeds op zoek naar mensen in het appartementsgebouw. De oorzaak maakt deel uit van een onderzoek. Daarom komt een branddeskundige en het gerechtelijk lab nog ter plaatse.
5: Kort na 2:00 is er een incident gebeurd met 2 zweepvliegers in Genk. Brandweer is daar momenteel ook ter plaatse. De brokstukken liggen wat verspreid in tuinen, maar er zijn niet onmiddellijk woningen bij betrokken. En de 2 piloten die zijn in veiligheid, zeker niet overleden of zwaar gewond.
6: Vanmiddag zonnige periode, maar ook wolken en een paar buien. Het wordt 25 graden. Morgen start zonnig, later opnieuw wat regen bij een graad of 24. Vrijdag en dit weekend wordt het weer mooi zomerweer met veel zon en tot 25 graden.
7: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: Drie lettergrepen. Long Train Running. Dat waren de Doobie Brothers. Nummer geschreven door Tom Johnson van de Doobie Brothers. Verscheen ook op hun album The Captain and Me. En ik mag weer je kapitein zijn het komend uur in deel 2 van Siesta.
1: Van 2 tot 4. Siesta met Jan de Groot op Demerstad.
0: Hele goede middag allemaal. Dit zijn de Dinky Toys en Can't Keep My Hands Off You. Straks in dit tweede uur nog een opmerkelijk nieuwsfeit. En we houden ook nog even koffiepauze. Dat allemaal tussen nu en 4 uur.

Jacobs Verwarming in Tieltwingen. Dat is de vakman voor verwarming, sanitair, ventilatie en warmtepompen. Met radiators of vloerverwarming. Jacobs voor nieuwbouw, renovatie of verbouwingen. Als geregistreerd aannemer is Jacobs Verwarming erkend voor alle mogelijke premies of tussenkomsten. Jacobs kuist ook alle ketels en schouwen en doet alle onderhoud. Kies voor de vakman en bel 016 502 270. Of kijk op jacobsverwarming.be. Jacobs, een krak in zijn vak.

0: Reis gerust en maak nu een afspraak via onze website Herbodsreizen. Uw garantie voor een droomvakantie.
1: Klein Duimpje in Veerle-Laakdal is uw woody-verdeler. De volledige collectie nachtkleding van maat 0 tot XXL. Ook accessoires zoals pleats, kousen, slabbers en pantoffels tot maat 46. Ondergoed tot 16 jaar, basic als gekleurd. Pyjama's en kamermantels.
2: Ook badgerief, geboortecadeautjes en een geboorteuitzet. Solden vanaf 1 juli met gigantische kortingen. We nemen ook deel aan de Veilse Metten. Op zondag 5 juli zijn we open van 10 tot 19 uur. Met een gratis cadeautje voor iedere betaler. De klant.
1: Klein Duimpje, Veerle dorp 71, Veerle Laakdal. Alle herstellingen van schoenen en lederwaren doet Schoenherstellingen De Bot op hetzelfde adres.
2: Volg ons op Facebook. Een nieuwe Suzuki of Opel? Die vind je bij Mullens in Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mullens heeft ook een occasiecenter met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een 100-tal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mullens garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 in Halen. Of ontdek het aanbod op autogroepmullens.be.

0: Oorspronkelijk van de Shocking Blue, deze Venus. Je hoorde vanmiddag de versie van Bananarama. Kwam uit 1986. En daarvoor Cat Stevens met Matthew and Son.
1: Amai, amai. Amai, amai.
0: Wat een idyllische dag op Malta had moeten worden, een vakantiedag, voor een Amerikaanse toerist is uitgemond in een drama. Luttele seconden nadat de Amerikaan van de bekende kussende olifanten rotsboog sprong, stortte de natuurlijke formatie met denderend gras helemaal in. Een passerend koppel, Chinese toeristen op een jetski, die werden verrast door het vallende gesteente, maar voor de 26-jarige Amerikaan kwam alle hulp te laat. En zijn partner raakte ook zwaar gewond.
2: Siesta! Jan de Groot!
0: En nu terug naar die andere hete zomer, 1976. Could it be magic? Dit is Donna Summer.

0: Halberstad.
1: Rood is al lang het rood niet meer. Het rood van rode rozen. De kleur van liefde van weleer.

Sydney Youngblood was dat met Sit and Wait. En dat is iets, dat is aan mij helemaal niet besteed hoor. Zitten en wachten, nee. Altijd rond 3:30 houden we koffiepauze bij Demmerstad. En ik kan niet snel genoeg zijn om eraan te beginnen. We draaien 3 plaatjes non-stop naar elkaar. We beginnen met Amerika. En ik hoop dat ook u de koffie kan laten smaken.

0: Tot zover de Boys Town Gang. Aanstaande zaterdag dan viert de wijk Lobos Koestraat in Scherpenheuvel haar zomerfeest vanaf 2:00. De IJzer- en Demerlaan worden een petankplein. Om 3:00 is er een crazy bingo. Om 6:00 volksdansen. En tegen 8:00 een optreden van Music Time. Als je kinderen wil meenemen, geen probleem. Er is voldoende animatie. En ook zaterdag gaat de Loterbol weer open in de Michel Thijsstraat in Diest. Met rondleidingen tussen 4 en 10. Je verneemt er meer over de productie van diverse bieren.
1: Jan de Groot.
0: En dat het ondertussen, en dat is goed nieuws, beter gaat met Johan Verminnen, dat leiden we ook al af uit dit lied. Ik voel me goed.

0: huidige omstandigheden in de wereld zijn helaas wat ze zijn. Hoge energieprijzen spelen ons parten.
1: Wapen jezelf nu al voor de komende winter bij VGT Cooling & Heating Systems.
0: Profiteer nu van onze totale actie. Je krijgt direct 15% korting op de kachel, schouw en plaatsing.
1: Wij helpen je de kou en de kosten te verslaan met een hoogwaardige pelletkachel of pelletketel.
2: VGT Cooling & Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.
3: Heeft u ook van die elektriciteitswerken die al maanden blijven aanslepen? Schakel dan de elektriksters van Trick en Fix in. Van defecte schakelaars, stopcontacten of slecht werkende verlichting tot uw elektriciteitskast. Met oog voor detail bewijzen

www.bnv.be. Bel of sms 0468 51 68 91. Trick & Fix, uw Ellen Tricksters met verstand van zaken.

0: VND in Halen. Kwaliteit verven tegen scherpe prijzen. Wij maken uw kleur op maat. Geniet nu van promoties. VND. Ook voor vloerbekleding, raamdecoratie en interieurmaterialen. VND. Melkertse straat 8.
1: Alle verf en alle materialen vind je bij VND in Halen.
2: Van Mossel presenteert... Summer Specials. Geniet deze zomer van superscherpe private lease tarieven op snel leverbare wagens. En als je een private lease contract afsluit met verzekering, onderhoud en taksen inbegrepen, dan krijg je 2 plopsa euro passen cadeau. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
3: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit voor iedereen.
4: Van Mossel in Diest, Leuvense Steenweg 160.
3: De Zomerhits.

Een nummer uit 1970, maar voor de rest is er niet veel veranderd. Pickety Witch and That Same Old Feeling. En ik krijg ook het gevoel dat Gunter Schepers achter mij staat. Ja, klopt helemaal. Hij is klaar voor de spits. Zometeen na 4 uur. Dat betekent dat ik de deur uit moet. Dit was hem, de woensdagse siesta. Heel graag tot morgen. En we sluiten af met Ultravox and Dancing with Tears in My Eyes.

0: Het is 4 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: Vanaf 1 juli kunnen inwoners van Scherpenheuvel Zichem een voordeeltarief zwemmen in Aarschot. Zowel in het stedelijk zwembad als in Park Schoonhoven betaal je als inwoner van Scherpenheuvel Zichem evenveel als een Aarschotenaar. Het verschil met het normale tarief betaalt de Basiliekstad aan Aarschot. Met die deal wil de stad het gebrek aan zwemwater in Scherpenheuvel oplossen. De stad bekijkt ook of Diest interesse heeft in hetzelfde concept. Op de historische abdijsite van Herkerode in Hasselt is het kunstwerk Clausura voorgesteld. Het werk is een replica van de kerk die er exact 200 jaar geleden in vlammen opging. Dankzij de nieuwe blikvanger komt het hart van de abdijsite opnieuw tot leven. Vlaams minister van Justitie, Demir, noemt het een voorbeeld voor Vlaanderen, een krachtig signaal tegen partnergeweld, want alle 38 Limburgse gemeenten zijn mee ingestapt in de werking van Veilighuis Limburg. Vorig jaar werden in Limburg 816 onderzoeken naar intrafamiliaal geweld opgestart en er waren bijna 1500 meldingen. Daarmee blijft partnergeweld een onderschat probleem in de samenleving. Demir is trots op het Limburgse pionierswerk.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: De dodelijke brand op Linkeroever in Antwerpen is ontstaan door een technisch probleem, dat zegt de brandweer. Het vuur ontstond op het gelijkvloers in een appartementsgebouw van 10 verdiepingen. Journaliste Eva Peters is ter plaatse. Bij de brand vielen minstens 5 doden. Eerder was er nog sprake van 6. De brand is ook nog niet helemaal onder controle. In Genk, in Limburg, zijn 2 zweefvliegtuigen neergestort. De 2 hebben elkaar vermoedelijk geraakt. Dat bevestigt burgemeester Wim Dries.
5: Kort na 2 uur is er een incident gebeurd met 2 zweefvliegers in Genk. Brandweer is daar momenteel ook ter plaatse. De brokstukken liggen wat verspreid in tuinen, maar er zijn niet onmiddellijk woningen bij betrokken. En de 2 piloten die zijn in veiligheid, zeker niet overleden of zwaar gewond.
4: En nooit eerder hebben zoveel EU-burgers ons land verlaten als in 2024. In totaal ging het om 61.000 mensen. Dat blijkt uit cijfers van het Federaal Migratiecentrum. Het ging vooral om Roemenen, Duitsers en Fransen. Het aantal immigraties naar ons land bleef dan weer stabiel. Het waren er bijna 172.000.

0: ja, we zijn toch weer begonnen aan een nieuwe maand. En verder is het vandaag Grappendag. Dat is een soort van 1 april, maar dan in de zomer. En het is ook Chicken Wingsdag. Vanavond op het menu, alsjeblieft.
1: Met Gunter door de spits.
0: Tot een uur of 6.

0: veel licht in de slaapkamer. Of erger nog, een buurman die u ziet dansen in de living.
1: Ja, ik zie alles hoor.
2: Hey buurman. Ja, dat is dus precies wat ik bedoel, hè.
1: Bij Gordijnatelier Chris hebben ze raamdecoratie die iedereen netjes buiten houdt. Dat is een beetje jammer voor mij.
2: Maar goed voor mij.
3: Van stijlvolle gordijnen tot slimme zonwering. Kom kijken in de toonzaal in Kortenaken, Heerbaan 74. Of in Sint-Truiden, Casinostraat nummer 3. Of op gordijnateliercris.be.
0: Gordijnatelier Chris. Zij hangen jouw gordijnen.
3: En jij trekt ze dicht. Of open natuurlijk.
4: Heb je een oude mazoetank? De Kessel uit Bekkenvoort is jouw mazoetank-expert. Is je mazoetank ouder dan 35 jaar, dan overweeg je best deze te vervangen door een nieuwe mazoetank. Wij beschikken over diverse dubbelwandige mazoetanks in kunststof en metaal. Ook produceren wij mazoetanks op maat en in de gewenste kleur. Voor een gratis en vrijblijvende offerte bel Leen op 016 414 116. Of bezoek onze website www.dekessel.be. Als mazoetank-expert zorgen wij bij het plaatsen van de nieuwe mazoetank ook voor de buitendienststelling van de oude mazoetank. Bij De Kessel is uw mazoetank in goede handen. Te droog in de zomer? Geen probleem. Amerikaanse Stokpaal Handy Home heeft pompen voor alle toepassingen. Darmen en aansluitingen in alle maten. Ventilatoren, airco's, frigoboxen, zwembaden, tuinsets, camping en barbecuegrief. Parasols, insectenkillers, muggenramen. Zo kan je van de zomer genieten en als je graag werkt, ook geen probleem. Amerikaanse Stokpaal Handy Home heeft alle houtbijtsen, verven en beschermingsproducten voor uw tuinmeubelen en woning. Amerikaanse Stokpaal Handy Home. Paalsysteemweg 284, Paal, Beringen.
5: Kijk ook op amerikaansestokpaal.be.

Vorige week hebben we het er uitgebreid over gehad en we hebben dat vooral ook gevoeld hier in West-Europa. De hittekoepel die is nu opgeschoven naar Centraal- en Oost-Europa. En daar wordt de temperatuur verwacht boven de 40 graden tot zelfs in de buurt van 50 graden. Dat is toch ongelooflijk. We gaan daaraan moeten wennen. Het heeft ook bosbranden en dergelijke tot gevolg. We gaan daaraan moeten wennen volgens de mensen van de Weerdienst. Want dat is het scenario. Jammer maar helaas voor de komende jaren.

over zijn, eens gaan piepen op onze website. In onze Fritsen weekend- en weekkalender, die kan je terugvinden op radiodemerstad.be. Daar staat onder meer te lezen dat je zaterdag om 7 uur kan gaan wandelen met Passaar Bekkenvoort van aan de Sint-Pieterskerk aldaar. Het is een avondwandeling over 7 kilometer. De tocht gaat door holle wegen langs de Begijnenbeek en over de Hermansheuvel. Dat loont de moeite. En onderweg wordt er dan ook nog gezorgd voor een verrassing. Ik ben benieuwd. Bovendien is de wandeling gratis voor kinderen tot 12 jaar. En als je meer wil weten, je weet waar je moet zijn op onze website in die weekend- en weekkalender. Ondertussen muziek van Liza Minnelli.

zijn begonnen aan de nieuwe maand. En je weet, dat zorgt altijd voor veranderingen. Onder meer de flexijobs die zijn nu toegelaten in alle sectoren. Ik kan eigenlijk op die manier quasi onbelast gaan werken. En dan is er ook de pakjestax. Het is gedaan met die goedkope pakjes uit China. Want vanaf nu is er een tax van 3 euro op elk pakje. En de verkeersboetes die gaan ook omhoog. De kleine verkeersboetes bijvoorbeeld, die worden zo'n 10% duurder. Dat is veel, hè?

0: zoek naar maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin of voor uw vogels of andere dieren? Tunnel Serres van de Voort in Weijer-Nieuwerkerke biedt een uitgebreid assortiment hoogstaande maatoplossingen. Overkappingen op maat voor uw zwembad of mobilhome. Wij bouwen ook uw gedroomde volière. Meer dan 30 jaar kwaliteit en ervaring. Van de Voort maakt het op maat voor u. Tunnel Serres van de Voort. Verlaarstraat 90, Weijer-Nieuwerkerke. 0488 31 37 19. Ontdek onze realisaties op tunnelserres.be. Van de Voort. Maakt het zoals het hoort.
1: Marcel, kom nu eens uit je zetel, jong. Ik ben ons plafond zo beu, hè. Doet er iets aan.
2: Maar alleen mag dat, dan kijken we beter voor een spanplafond, hè.
3: Hoe heet die firma nu weer met die reclame op de radio?
1: Ach, je bedoelt Renospan. Kom, zijn we weg?
4: Uw oud plafond zit vol barsten. Of u heeft zo'n donker houten plafond. Hier is de oplossing. Renospan plaatst uw spanplafond op één dag. Nooit meer verven en eenvoudig afwasbaar. Geen breekwerk. Spots en luchters kunnen er zonder problemen in verwerkt worden. Neem eens een kijkje op renospan.be. Kies voor vakwerk. Kies voor Renospan.
5: Heiligenbormstraat 30, Alke.
0: Heb jij nog oud goud in huis? Wil je er graag vanaf en er nog iets aan verdienen? Dan moet je bij Edelmetalen PAT zijn. Peter Jan Timmerman, een expert in goudsmederij en antieke juwelen, staat voor je klaar met jarenlang ervaring. Hij biedt je een snelle en correcte waardebepaling van je goud en juwelen, met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in de Houwaardstraat 323 in Scherpenheuvel. De meerprijs die ze geven zal je verplaatsing zeker de moeite waard maken. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen PAT. Bel 0473-26-36-85 of surf naar www.pat.be.
6: Een nieuwe wagen of een occasie. Groep Govaerts. In Halen en Sint-Truiden, Mazda-dealer. In Waanrode en Sint-Truiden, Isuzu pick-up dealer. Ook in Waanrode nog steeds uw Peugeot-verdeler. En vanaf nu zijn we ook in Waanrode erkend hersteller van Opel. In alle vestigingen vind je nu Govaerts Used Cars. Jonge tweedehandswagens van alle merken. Nog steeds onderhoud en herstelling van alle merken. En alle carrosseriewerken. Erkend door de meeste verzekeringen. Groep Govaerts. In Halen, Sint-Truiden en Waanrode.
7: Op onze service kan je bouwen. Govaerts, een kwestie van vertrouwen.
8: Je beleeft een echte zomer.
9: Wauw.
10: Met Radio Zomerstad.

de zomer van 1986. En Rob de Nijs, die zong dat mooie liedje wat je net kon horen. Vreemd verlangen, ontmoeting, dat is eigenlijk de titel. Goedemiddag, welkom bij Radio Demerstad. Hier is Ringo Starr. You come.

Ik ga me voorstellen, als de vakantie begint, dat je dan niet echt goesting hebt om te koken. Zondag tussen 11 en 2 en ook tussen 4 en 7, dan kan je alvast naar een eetdag georganiseerd door de Fanfare Sint-Hubertus in de Gildezaal inschaffen. En je kan ook al online bestellen. Dus zondag tussen 11 en 2 en tussen 4 en 7. Bijna 5 uur. Onze nieuwsredactie is klaar met de verse update. Die heb je te goed. En van ons krijg je ook nog dit nummer. Pet Shop Boys. Left to my own devices.

0: Het is 5:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: De dodelijke brand in een appartementsgebouw op Linkeroever in Antwerpen is volledig onder controle. De brand is geblust en ook de zoekactie naar slachtoffers is afgerond. Journaliste Eva Peters.
4: Het dodental is wel bijgesteld. Eerst had de politie gezegd dat er 6 mensen overleden waren, maar uiteindelijk zijn dat er 5. Er zijn ook nog altijd een aantal mensen die zwaar gewond in het ziekenhuis liggen en natuurlijk ook nog een aantal lichtgewonden. Dus die balans die blijft toch wel ontzettend zwaar.
3: De brand brak vanmorgen uit, vermoedelijk door een technisch probleem. Een branddeskundige onderzoekt dat nu. Toppolitici met een Europese carrière krijgen hun Belgisch pensioen niet meer uitbetaald als ze weigeren om de gegevens van hun Europees pensioen te delen. Dat heeft de VZW Pensioenkas van de Kamer beslist. In totaal gaat het om 9 mensen, die zijn nu preventief geschorst. Wie de informatie wel heeft gedeeld, maar boven het maximumpensioenbedrag uitkomt, zal geen extra pensioen krijgen. Om wie het gaat is nog niet duidelijk. In ons land ligt het maximumpensioenbedrag op zo'n €8.300 bruto. Op Rock Werchter is de camping sinds vanmiddag geopend. De eerste festivalgangers stroomden daar dan ook toe. En ook dit jaar zijn er een aantal nieuwigheden, vertelt journaliste Demi van den Ede van Op Rock Werchter.
5: Er is voor het eerst een supermarktje op de camping van de Hive. Dus daar kan je dan eten gaan halen. Maar misschien heel belangrijk op zo'n festivalcamping, koud bier. Want ik heb hier al heel veel van die sixpacks zien staan die dan in de zon zitten. Dat is echt wel voor de liefhebbers. Ik zou zeggen, ga toch misschien eens kijken in dat supermarktje.
3: Vanavond kunnen de campinggasten ook naar de WK-wedstrijd van onze Rode Duivels kijken. Morgen begint Rock Werchter officieel. Thibaut Courtois blijft ook na het WK nog voetballen bij de Rode Duivels. Dat zegt zijn papa in een exclusief gesprek met VTM Nieuws. Eerder dit toernooi zei Courtois zelf nog dat dit mogelijk zijn laatste toernooi was met de nationale ploeg. Maar papa Thierry Courtois is duidelijk. Dit is nog geen afscheid.
6: Absoluut niet. We zullen zien hoe het gaat verlopen. Alleszins een full programma, dat is wel niet mogelijk. En dat is Thibaut wel duidelijk. Hopelijk kunnen we nog even uitstellen. En dat kan pas over 4 jaar als het WK in Spanje plaatsvindt. Dat daar nog een mooiere plaats is om afscheid te nemen. Dus misschien van het profvoetbal in het algemeen. Ja.
3: Dan is Courtois 38. En er staan dit jaar maar liefst 31 Belgen aan de start van de Ronde van Frankrijk. Dat is het grootste aantal sinds 1989. Toen stonden er 36 Belgen aan de start. En opvallend, er doen dit jaar ook meer Belgen dan Fransen mee aan de Tour. Die start trouwens zaterdag met een ploegentijdrit in Barcelona. Remco Evenepoel en Kian Uytebroek mikken op het klassement. Tim Merlier en Jasper Philipsen moeten voor sprintzegen zorgen. Vanmiddag zonnige periode, maar ook wolken en een paar buien. Het wordt 25 graden. Morgen start zonnig, later opnieuw wat regen bij een graad of 24. Vrijdag en dit weekend wordt het weer mooi zomerweer met veel zon en tot 25 graden.

0: Vandaag zijn de zomersolden begonnen. Dat is goed nieuws. Kortingen van 30% en meer. Ja, dat kan je echt voelen in je portemonnee.
1: Met Gunther door de spits.
0: Goedemiddag.

0: Voor alle binnen- en buitenschilderwerken is er familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Standaard behangwerken of exclusief behangpapier. Raamdecoratie, kunstvloeren, koof- en sierlijsten en traprenovatie. Doet u het liever zelf? Wij begeleiden u met professionele producten. Ook voor het reinigen van ramen kan u bij ons terecht. In onze reclameafdeling hebben we zandstraalfolie, textieldrukwerken, stickers, spandoeken en drukwerk. Kijk op Facebook. Krets Huguette, HCJT of hcjt.be 0475 41 56 09. Familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Wij maken van uw huis een thuis.
1: Ik ben trendy. Ik durf anders te zijn. Ik ben award-winning.

Profiteer nu bij V&D en doe uw voordeel. V&D, kwaliteitsverven tegen scherpe prijzen. Een breed assortiment in verven en interieurmaterialen. Kwaliteit en service, dat is V&D inhalen. Meld

Zeg nu zelf, deze konden we toch echt niet laten liggen vandaag. Hooray, hooray. It's a Holly Holiday. Ik hoop maar dat iedereen die meegezongen heeft. Bonnie M, een opmerkelijke samenwerking. Eind jaren 80, begin jaren 90. Robert Palmer, die werkte toen samen met de mensen van UB40. En ze hebben samen een hele grote hit gemaakt. Inderdaad, we gaan dat nummer nog eens draaien. Geniet er maar van. Het heet I'll Be Your Baby Tonight.

Vandaag lezen we in de krant dat al 6 op de 10 Belgen tegenwoordig mobiele betalingen gebruikt. Dat is betalen met je smartphone bijvoorbeeld. Vroeger was het heel anders, in 1978 bijvoorbeeld. Toen zong Veltura zelfs disco.

een aperitiefje. Omdat de zomervakantie begonnen is, waarom ook niet? We hebben hier alvast een echte klassieker boven gehaald. België heeft ooit het Songfestival gewonnen. In 1986 en een 14-jarig meisje, Sandra Kim, die

Strafnieuws uit Nederland vandaag. Daar is een zeldzame, je hoort het goed hè, een zeldzame een-eiige vierling geboren in een ziekenhuis. Een een-eiige vierling. En je weet wat dat betekent in Holland. Dat is vier keer beschuit met muisjes. Ja, zo van die muisjesstrontjes.

0: Reis gerust en maak nu een afspraak via onze website Herbodsreizen. Uw garantie voor een droomvakantie.
1: Wacht eens, wat is dat ding?
2: Instappen.
1: Frameloze deuren en dat scherm.
2: Gordel om.
1: Hoeveel pk heeft dit ding?
2: Genoeg.
1: En waar kan ik er een vinden?
2: De Leap Motor B05. 218 pk. 482 km elektrisch rijbereik. Van 0 naar 100 in 6,7 seconden. Ontdek hem bij Van Mossel en oordeel zelf.
3: Van Mossel, van Kelst. Voor mobiliteit, voor iedereen.
4: Van Mossel, in Diest. Leuvense Steenweg 160.
5: Heeft u ook van die elektriciteitswerken die al maanden blijven aanslepen? Schakel dan de elektriksters van Trick en Fix in. Van defecte schakelaars, stopcontacten of slecht werkende verlichting tot uw elektriciteitskast. Met oog voor detail bewijzen zij dat techniek geen mannenzaak moet zijn. Trick en Fix. Betrouwbaar, nauwgezet en vakkundig. Neem contact op via trickandfix.be of mail naar trickfix@trickandfix.be. Bel of sms 0468 51 68 91. Trick en Fix, uw elektriksters met verstand van zaken.

is mooi, hè? James en Bobby Purify, zondag van 1 tot 5. Dan nodigt Helios je aan het moment in Averboden uit voor een zonnekijkdag. Je krijgt daar telescopen ter beschikking om de zon waar te nemen, inclusief de zonnevlekken en zonnevlammen. Amai, dat zou ik eens willen zien. En de deelname is gratis aan de Abdij. Het moment in Averboden, daar moet je zijn, nu zondag.

Rolls Royce, Is It Love, You're After. Wij zijn vooral op zoek naar Willem de Groot, de man die je hoort na het nieuws zometeen om 6 uur hier bij Demerstad. Morgen graag weer.

0: Het is 6:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Onze koning Filip bezoekt de slachtoffers van de dodelijke brand op Linkeroever in Antwerpen. Hij kwam daar zo'n half uurtje geleden aan en zal ook de hulpverleners bedanken. De brand is intussen geblust. Journaliste Eva Peters.
4: Het dodental is wel bijgesteld. Eerst had de politie gezegd dat er 6 mensen overleden waren. Maar uiteindelijk zijn dat er 5. Er zijn ook nog altijd een aantal mensen die zwaar gewond in het ziekenhuis liggen. En natuurlijk ook nog een aantal lichtgewonden. Dus die balans die blijft toch wel ontzettend zwaar.
3: De brand brak vanmorgen uit, vermoedelijk door een technisch probleem. Een branddeskundige onderzoekt dat nu. Nooit eerder gingen er in de eerste helft van het jaar zoveel bedrijven failliet als nu. In totaal bijna 6.300 bedrijven. Dat is een stijging van bijna 4% tegenover vorig jaar, toen ook al een record. Dat blijkt uit cijfers van handelsinformatiekantoor Graden Credit Safe. Erik van den Broele.
5: We zien vooral een steeds stijgende trend in de transportsector bijvoorbeeld. De transportsector heeft het bijzonder moeilijk als we denken aan de concurrentie met, laten we zeggen, de Oost-Europese landen enerzijds. Anderzijds weten we allemaal dat de energieprijzen, dus de fuelprijzen, de laatste maanden enorm gestegen zijn. Dat zijn factoren die een rol spelen.
3: In Vlaanderen waren er het meeste aantal faillissementen. Toppolitici met een Europese carrière krijgen hun Belgisch pensioen niet meer uitbetaald als ze weigeren om de gegevens van hun Europees pensioen te delen. Dat heeft de VZW-pensioenkas van de Kamer beslist. In totaal gaat het om 9 mensen. Die zijn nu preventief geschorst. Wie de informatie wel heeft gedeeld, maar boven het maximum pensioenbedrag uitkomt, zal geen extra pensioen krijgen. Om wie het gaat is nog niet duidelijk. In ons land ligt het maximum pensioenbedrag op zo'n €8.300 bruto. Thibaut Courtois blijft ook na het WK voetballen bij de Rode Duivels. Dat zegt zijn papa in een exclusief gesprek met VTM Nieuws. Eerder dit toernooi zei Courtois zelf nog dat dit mogelijk zijn laatste toernooi was met de nationale ploeg. Maar papa Thierry Courtois is duidelijk. Dit is nog geen afscheid.
6: Absoluut niet. We zullen zien hoe het gaat verlopen. Alleszins een full programma, dat is wel niet mogelijk. En dat is Thibaut wel duidelijk. Hopelijk kunnen we nog even uitstellen. En dat kan pas over 4 jaar, als het WK in Spanje plaatsvindt, dat daar nog een mooiere plaats is om afscheid te nemen. Dus misschien van het profvoetbal in het algemeen. Ja.
3: Dan is Courtois 38. En de Nederlandse zwemcoach Mark Faber is 6 maanden geschorst voor seksueel grensoverschrijdend gedrag. Dat blijkt uit onderzoek van de Nederlandse Volkskrant. Faber is coach van de Vlaamse Zwemfederatie. Hij is onder meer trainer van Roos van Otterdijk. De klacht rond grensoverschrijdend gedrag kwam van een ex-zwemster. Faber is 53. Vanavond helder en nauwelijks wind. Het koelt af naar 17 graden. Morgen eerst zonnig, daarna mogelijk wat regen bij een graad of 24. Vrijdag en dit weekend zonnig en aangenaam warm bij 26 graden.

0: Een uitnodiging om te gaan dansen. David Bowie met de Let's Dance, een productie van Nile Rodgers van Chic. En zo begonnen we echt aan de vakantie. Een nieuwe maand, het is woensdag 1 juli 2026. Welkom bij Radio Demerstad. Dank je Gunther voor de spits en wij zijn weer samen tot 8 uur.
1: Van 6 tot 8 met Willem de Groot.
0: En we hebben bezoek uit Limburg, Stijn Meuris en Noordkaap.

0: nieuwe Suzuki of Opel? Die vind je bij Mullens in Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mullens heeft ook een occasiecenter met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een 100-tal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mullens garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 in Halen. Of ontdek het aanbod op autogroepmullens.be.
1: Zie je je zuurverdiende centjes liever niet in de grond verdwijnen? Laat je mazoettank tijdig nakijken en keuren. Zo ben je zeker, veilig en wettelijk in orde. Van de Voort herkte stad, keuren van mazoettanks. Bel 0498 31 37 19. 0498 31 37 19. Kijk ook op tankcontroles.be. Van de Voort, voor een keuring zoals het hoort.
2: Je hebt een caravan of een motorhome en je zoekt de perfecte stalling? Vanaf nu kan je terecht in het gloednieuwe Caravan Hotel. Op het industrieterrein in Diest, vlakbij de snelweg. Het Caravan Hotel. Veilige, propere stalling en steeds flexibele toegang. Onderdak voor jouw caravan of motorhome is onze zorg. Kijk op onze website caravanopslag.be of bel 0470 33 02 25. Het nieuwe Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest. Veilige stalling voor caravan en motorhome. caravanopslag.be.
1: Radioreclame? Voor respons? Kom je naar ons? Kies voor de meest beluisterde van de regio. Op Radio Demerstad wordt u gehoord. Vraag een vrijblijvende offerte via reclame@radio.

Ze gingen de magische tour op. Hè. Dat waren de mannen van Pilot uit Canada met The Magic. And Can't Fight This Feeling Anymore. Dat hoorde je natuurlijk van de Amerikaanse REO Speedwagon. En vanavond is het weer zover. D-Day voor de Rode Duivels. En ze nemen het in de 16e finale op tegen Senegal. Aftrap om 10 uur. En de wedstrijd is ongetwijfeld op heel wat plaatsen weer op grote schermen te bekijken. Onder andere op de grote markt in Diest. Ter gelegenheid van Diest Duivelt. Hopelijk kunnen ze winnen en dan kan het feest natuurlijk weer losbarsten. En nu tijd voor Mr. Jeff Wayne. De Britse componist wordt 83 vandaag. En dit werd een dikke hit in 1978. The Eve of the War.

stevige gitaarwerk van The Kinks onder leiding van de broertjes Ray en Dave Davies. Dat was All Day and All of the Night. En daarvoor Gimme Just a Little More Time in de originele versie van The Chairman of the Board. Ooit ook nog gecoverd door Kylie Minogue. Misschien hou je niet van voetbal, dan kan je misschien een filmpje in open lucht meepikken. Vanavond strijkt Film op Wielen neer in het park van Huis Thijskes in Rillaar. En om 19:30 gaat daar de bar open en bij schemering wordt de film After Sun vertoond. Een melancholisch en ontroerend drama. Neem wel een dekentje en een klapstoeltje mee en geniet onder de sterren van After Sun vanavond in Rillaar. En nu tijd voor een jarige Debbie Harry. Ze wordt vandaag 81 en ze is de zangeres van de groep Blondie. Een van hun vele hits, deze Heart of Glass.

0: tuin, uw vogels of andere dieren? Tunnel Service van de Voort in Weigernieuwekerke biedt hoogstaande maatoplossingen. In een tunnel of hobbycerk kweekt u makkelijk uw eigen tomaten en andere groenten. Van de Voort maakt ook overkappingen op maat voor zwembad of mobiloom en bouwt uw gedroomde volière.
1: Van de Voort, ook voor het bouwen van kippenrennen.
0: Kies voor Tunnel Service van de Voort, Verlaarstraat 90, Weigernieuwekerke. 0400 98 31 37 19 tunnelservice.be. Van de Voort. Maakt het zoals het hoort.
2: De zomer. De maanden waarin je zonnepanelen het meeste opbrengen. Maar controleer jij je opbrengst? En wat als er een storing is?
3: Solar Assistance to the rescue!
4: Met een zonplan van Solar Assistance houden we jouw installatie dag en nacht in de gaten. En bij een probleem grijpen we meteen in.
2: Je krijgt al een zonplan vanaf €4,99 per maand. Kies voor zekerheid. Kies voor een zonplan.
4: Ontdek meer op solarassistance.be.
5: Jacobs Verwarming in Tieltwingen. De specialist voor verwarming, sanitair, ventilatie en badkamerinnovatie. En ook voor het onderhouden en herstellen van uw huidige installatie. Laat u niet misleiden. Uw mazoetverwarming mag en kan nog steeds hersteld worden. Uiteraard kan u bij Jacobs Verwarming ook terecht voor warmtepompen en zonneboilers. Zowel nieuwbouw als renovatieprojecten. Jacobs Verwarming. Een krak in zijn vak. Erkend voor alle huidige premies. Dorpstraat in Tieltwingen. Jacobsverwarming.be. 016
6: 502 270. Altijd en overal. In Vlaams-Brabant en Limburg.

Heerlijke filmmuziek van Irene Cara. Dat was Fame uit het begin van de 80's. En uit datzelfde decennium hadden we Bono en U2 met die Unforgettable Fire. Nu vrijdag 3 juli tussen 10 en 5 ben je welkom in het stedelijk zwembad van Diest voor een waterparcours met klim, klauter, glij- en springpartijen over de opblaasbare junglebaan. Daar gaan de kinderen zich ongetwijfeld kunnen uitleven, vermoed ik. En nu tijd voor een man uit Australië die 77 wordt, deze John Farnham en You're the Voice.

duurde de relatie slechts 3 zomers. 3 zomers lang was jij mijn liefste. Volgende week wordt in Schakkebroek de heiligverklaring van zuster Maria Amandina herdacht. En dat gebeurt tot en met donderdag en ook op zaterdag, telkens om 19 uur met een eucharistieviering. Donderdag is dat een jongerenviering, gevolgd door een frietje voor iedereen. En er is ook een ziekenzalving op vrijdag na de eucharistieviering om 3 uur. En op zondag wordt de Amandina-week afgesloten. En nu richting het nieuws van 7. Dat doen we met A Flock of Seagulls en Wishing I

0: Het is 7 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: 6 op 10 aannemers in de provincie Oost-Brabant verwacht dat ze minder winst zullen maken op dezelfde activiteiten als vorig jaar, blijkt uit onderzoek van VOCA en M-Beeld, de federatie van bouwbedrijven. Vooral voor kleinere bedrijven is dat een probleem, want minder winst wil ook zeggen een kleinere financiële buffer. Vorig jaar gingen nog 464 bouwbedrijven failliet. Volgens VOCA en M-Beeld toont het onderzoek aan dat de hogere overheden in ons land dringend maatregelen moeten nemen om de bouwsector een impuls te geven. Zo zegt 60% van de bouwbedrijven dat vergunningsprocedures te traag en onvoorspelbaar zijn. 85% van de bedrijven vraagt om bij de aankoop van een nieuwbouwwoning een btw-tarief te hanteren van 6 in plaats van 21%, om zo meer opdrachten binnen te kunnen halen. Verschillende zorg- en welzijnspartners in Sint-Truiden hebben een charter ondertekend om dakloosheid bij kwetsbare inwoners te helpen voorkomen. Met het engagement willen de betrokken organisaties vermijden dat mensen na een verblijf in een zorginstelling, opvangvoorziening of detentie zonder opvang of woonst op straat terechtkomen. Daarom engageren de partners zich om woonproblemen sneller te signaleren, uitstromen uit voorzieningen beter voor te bereiden en samen te zoeken naar tijdelijke of duurzame woonoplossingen. Ook tijdens de weekends en crisissituaties moet er extra aandacht zijn voor mensen die dreigen uit de boot te vallen.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: Bij de dodelijke brand op Linkeroever in Antwerpen zijn een 16-tal mensen gewond geraakt en vielen 5 doden. Dat zegt burgemeester Els van Doesburg. Het is niet duidelijk hoe erg de gewonden eraan toe zijn, maar niemand is in levensgevaar. De burgemeester was zelf ook erg aangeslagen.
5: Een gitzwarte dag voor onze stad. Het is met een ontzettend zwaar hart dat ik hier ook sta. En ik denk dat ik namens alle Antwerpenaren spreek als ik zeg dat dat hun echt wel tot in het diepste van hun zijn raakt. Ik heb het ook gemerkt aan de reacties vandaag van de Antwerpenaren. Iedereen leeft mee met wat er hier op Linkeroever gebeurt. Ik wil eigenlijk heel graag van de gelegenheid gebruik maken om onze hulpdiensten te bedanken.
4: Ook koning Philippe bezocht de plaats van het drama. Hij sprak er met verschillende slachtoffers en bedankte de hulpdiensten. Nooit eerder gingen er in de eerste helft van het jaar zoveel bedrijven failliet als nu. In totaal bijna 6.300 bedrijven. Dat is een stijging van bijna 4% tegenover vorig jaar, toen ook al een record. Dat blijkt uit cijfers van handelsinformatiekantoor Graden Credit Safe. Erik van den Broelen.
6: We zien vooral een steeds stijgende trend in de transportsector bijvoorbeeld. De transportsector heeft het bijzonder moeilijk als we denken aan de concurrentie met, laten we zeggen, de Oost-Europese landen enerzijds. Anderzijds weten we allemaal dat de energieprijzen, dus de fuelprijzen, de laatste maanden enorm gestegen zijn. Dat zijn factoren die een rol spelen.
4: In Vlaanderen waren er het meeste aantal faillissementen. In Diest, in Vlaams-Brabant, zijn 4 mannen aangehouden voor drugshandel. Dat heeft de onderzoeksrechter beslist. Bij huiszoekingen vond de politie cocaïne, cannabis en bijna 6.000 euro cashgeld. Er werd ook een vuurwapen en een dolkmes gevonden. De 4 verdachten zijn tussen de 18 en de 24 jaar oud en maakten deel uit van georganiseerde drugshandel. Wielrennen dan. Onze landgenote Emma Siegers heeft haar eerste profzege te pakken. Ze won de eerste rit in de Ronde van Portugal en is ook meteen leider. Siegers reed weg op zo'n 40 kilometer van het einde en hield stand. Ze haalden het voor een Spaanse en onze landgenote Annelies Nijssen. Siegers is 21. En leuk nieuws voor de liefhebbers van het Eurovisie Songfestival. Want Canada neemt volgend jaar voor het eerst deel. Dat heeft de Canadese Nationale Omroep samen met organisator EBU bekendgemaakt. Canada trad vorige week nog toe als volwaardig lid van de EBU en kwam daardoor in aanmerking om deel te nemen. En dat is nu officieel. Het Songfestival is ook razend populair daar. Bij de afgelopen editie stond het land in de top 3 van stemmers in de categorie Rest of the World. Volgend jaar vindt het Songfestival plaats in Bulgarije. Vanavond helder en nauwelijks wind. Het koelt af naar 17 graden. Morgen eerst zonnig, daarna mogelijk wat regen bij een graad of 24. Vrijdag en dit weekend zonnig en aangenaam warm bij 26 graden.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: Ik hoop dat ze er intussen achter gekomen zijn. Who is Johnny van El Dibach van 40 jaar geleden? En daarmee openden we deel 2 van de show op deze woensdag 1 juli hier bij Radio Demerstad. Ik ben nog een uurtje bij jullie en hopelijk blijven jullie ook.
1: Willem Wildel Show. Van 6 tot 8 met Willem de Groot. Demerstad.
0: En intussen tellen we verder af naar de start van de 16e finale wedstrijd op het WK voetbal tussen de Rode Duivels en Senegal. Om 10 uur vanavond beginnen ze eraan. Wij zorgen intussen voor de opwarmertjes met de toffe classics van onder andere The Tramps, Bow Wow Wow en dit DJ-duo MC Micah G en DJ Sven.

0: Van Moffel presenteert Summer Specials. Geniet deze zomer van superscherpe private lease tarieven op snel leverbare wagens. En als je een private lease contract afsluit met verzekering, onderhoud en taksen inbegrepen, dan voilà, krijg je 2 Plopsa Europassen cadeau. Van Moffel, voor mobiliteit voor iedereen.
1: Van Moffel, van Kelst, voor mobiliteit voor iedereen.
2: Van Moffel in Diest, Leuvense Steenweg 160.
3: Heb je nog een oude mazoetank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoetank-expert. Voor het reinigen en milieuvriendelijk opvullen van een ondergrondse mazoetank gebruiken we Biofil. Dit is een biologisch haardschuim en zorgt voor een volledige inerte opvulling van een gereinigde mazoetank. Voor een gratis en vrijblijvend offerte bel Leen op 016 414 116 of bezoek onze website www.dekessel.be. Als erkend mazoetank-expert zorgt de Kessel uiteraard voor de nodige wettelijke conformiteitsattesten na de werken. Uw oude mazoetank is in goede handen bij de Kessel.
1: Voor elke

0: deze zomer. Te droog? Geen probleem. Amerikaanse Stokpijl heeft pompen voor alle toepassingen, darmen en aansluitingen in alle maten. Ventilators, airco's, frigoboxen, camping- en barbecuegrief, tuinsets, zwembaden, parasols en muggenramen. Zo kom je de zomer zonder problemen door met Amerikaanse Stokpijl. Paalse Steenweg 284.
1: Bij ons telt kwaliteit voor uw geld.
2: Amerikaanse Stok in Paal.
3: Heb jij nog oud goud in huis? Wil je er graag vanaf en er nog iets aan verdienen? Dan moet je bij Edelmetalen PAT zijn. Peter Jan Timmerman, een expert in goudsmederij en antieke juwelen, staat voor je klaar met jarenlang ervaring. Hij biedt je een snelle en correcte waardebepaling van je goud en juwelen, met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in de Houwaardstraat 323 in Scherpenheuvel. De meerprijs die ze geven zal je verplaatsing zeker de moeite waard maken. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen PAT. Bel 0473 26 36 85 of surf naar www.pat.be.
4: De huidige omstandigheden in de wereld zijn helaas wat ze zijn. Hoge energieprijzen spelen ons parten.
5: Wapen jezelf nu al voor de komende winter bij VGT Cooling and Heating Systems.
4: Profiteer nu van onze totale actie. Je krijgt direct 15% korting op de kachel, schouw en plaatsing.
5: Wij helpen je de kou en de kosten te verslaan met een hoogwaardige pelletkachel of pelletketel.
6: VGT Cooling and Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.
7: De zomer is hier.
8: Zomerradio.
7: En dat hoor je.
9: De zon en de muziek.
7: Radio Demerstad.

echt een aanstekelijk nummer. Je wordt daar instant vrolijk van. The Tramps en The Disco Inferno. En Do You Wanna Hold Me? Dat vroegen die van Bow Wow Wow zich af. Nu zaterdag 4 juli tussen 2 en 5 opent het Repair Café in het Bruine Café van het Stedelijk Museum in Aarschot. Als je nog wat te herstellen hebt, dan is zaterdag Aarschot the place to be. Een halve eeuw geleden werd de volgende Française tweede op het Songfestival. Catherine Ferry wordt 73 vandaag. Dit is 1, 2, 3.

elkaar en ze zijn nog steeds alive and kicking. Paul McCartney en Stevie Wonder met Ebony and Ivory. En The Daydream Believer, dat kwam natuurlijk van The Monkees. Ook heel veel te beleven volgende week voor de kinderen. Tussen 6 en 10 juli ben je aan de Hemmekes in Zichem. Welkom voor Plein op Wielen met sporten en spelmateriaal begeleid door monitoren. Maandag kan je er terecht tussen 13 en 17 uur en de andere dagen al vanaf 9 uur 's ochtends. En de volgende madame die scoorde één grote discotheekhit, Evelyn Champagne King. Ze wordt 66 intussen. Niks om je over te schamen. Dit is Shame.

Ze niet meer door dezelfde deur, maar intussen hebben ze toch nog eens samen opgetreden. De broertjes Liam en Noel Gallagher, Oasis en Wonderwall en She's Like the Wind kwam van Patrick Swayze uit de soundtrack van Dirty Dancing. En nu trekken we naar onze noorderburen voor Tuarez en zangeres Mirjam Timmer, die wordt er 44. Dit was in 2000 een nummer 1 hit, Ver Bisto.

0: De zomer. De maanden waarin je zonnepanelen het meeste opbrengen. Maar controleer jij je opbrengst? En wat als er een storing is?
1: Solar Assistance to the rescue!
2: Met een zonplan van Solar Assistance houden we jouw installatie dag en nacht in de gaten. En bij een probleem grijpen we meteen in.
0: Je krijgt al een zonplan vanaf €4,99 per maand. Kies voor zekerheid. Kies voor een zonplan.
2: Ontdek meer op solarassistance.be.
3: Op zoek naar maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin of voor uw vogels of andere dieren? Tunnelserres van de Voort in Weijer-Nieuwerkerke biedt een uitgebreid assortiment hoogstaande maatoplossingen. Overkappingen op maat voor uw zwembad of mobile home. Wij bouwen ook uw gedroomde volière. Meer dan 30 jaar kwaliteit en ervaring. Van de Voort maakt het op maat voor u. Tunnelserres van de Voort. Verlaarstraat 90, Weijer-Nieuwerkerke. 0498-31-37-19. Ontdek onze realisaties op tunnelserres.be. Van de Voort. Maakt het zoals het hoort.
4: Zet je

VND in Halen. Kwaliteit verven tegen scherpe prijzen. Wij maken uw kleur op maat. Geniet nu van promoties. VND. Ook voor vloerbekleding, raamdecoratie en interieurmaterialen. VND. Melkertse straat 8.

We zullen hem nooit vergeten, ook al is hij al een tijdje niet meer onder ons. N'oubliez jamais, dat was Joe Cocker uit de jaren 90. En zo zit deze aflevering van de show er alweer op. Meer klassiekers non-stop na 8 uur. En morgen om 6 uur spreken we elkaar opnieuw. We gaan jullie opwarmen voor de Rode Duivels tegen Senegal met de Bee Gees en You Should Be Dancing. Heel graag. Tot morgen.

0: Het is 8 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: Het centrum van Diest krijgt een flinke opknapbeurt, want het grote nieuwbouwproject De Passage is voorgesteld dat de Hasseltse straat een volledig nieuwe dynamiek moet geven. Op de plek waar het afgelopen jaar versleten panden werden gesloopt, komen nu 37 woningen, 5 handelspanden en een groene verbindingszone. De nieuwe gebouwen houden rekening met het historische karakter van de binnenstad. Zo blijft een beschermde gevel in de straat behouden. Volgens bouwheer Surreal staan duurzaamheid, energie-efficiëntie en wooncomfort centraal in het project. Begin 2028 zou alles klaar moeten zijn. En dan gaan we naar Sint-Truiden. Daar zal men vanaf 1 januari 2027 stapsgewijs een verplicht conformiteitsattest invoeren voor huurwoningen. Met de maatregel wil Sint-Truiden de kwaliteit van de huurwoningen beter bewaken en anticiperen op een gelijkaardige verplichting die op Vlaams niveau in voorbereiding is. Het reglement werd goedgekeurd tijdens de laatste gemeenteraad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: Bij de dodelijke brand op Linkeroever in Antwerpen zijn een 16-tal mensen gewond geraakt en vielen ook 5 doden. Dat zegt burgemeester Els van Doesburg. Het is niet duidelijk hoe erg de gewonden eraan toe zijn, maar niemand is in levensgevaar. De burgemeester was zelf ook erg aangeslagen.
5: Een gitzwarte dag voor onze stad. Het is met een ontzettend zwaar hart dat ik hier ook sta. En ik denk dat ik namens alle Antwerpenaren spreek als ik zeg dat dat hun echt wel tot in het diepste van hun zijn raakt. Ik heb het ook gemerkt aan de reacties vandaag van de Antwerpenaren. Iedereen leeft mee met wat er hier op Linkeroever gebeurt. Ik wil eigenlijk heel graag van de gelegenheid gebruik maken om onze hulpdiensten te bedanken.
4: Ook koning Filip bezocht de plaats van het drama. Hij sprak er met verschillende slachtoffers en bedankte de hulpdiensten. Er zijn in de eerste helft van dit jaar zo'n 50.000 voertuigen minder gekeurd dan in dezelfde periode vorig jaar. Ook waren er 7.000 tweedehandskeuringen minder. Dat blijkt uit cijfers van sectorfederatie GoCam. Het komt omdat de regels minder streng zijn geworden. Auto's moeten voortaan pas om de 2 jaar na de keuring en niet meer elk jaar. En in Duitsland heeft de politie een huiszoeking gedaan in het hoofdkwartier van de Duitse Voetbalbond. Dat gebeurde in een onderzoek naar ticketfraude tijdens het EK in 2024. Verschillende Duitse steden zouden toen duizenden kaartjes tegen voorkeursprijzen hebben ontvangen. Ook in de stadhuizen van enkele steden viel de politie binnen. Volgens de politie richt het onderzoek zich op 2 mannen, een Duitser van 66 en een Fransman van 46. Vanavond helder en nauwelijks wind. Het koelt af naar 17 graden. Morgen eerst zonnig, daarna mogelijk wat regen bij een graad of 24. Vrijdag in dit weekend zonnig en aangenaam warm bij 26 graden.

0: of tweedehandswagen?
1: Bij Groep Govaerts grijp ook jij je kans.
0: Groep Govaerts, in Halen en Sint-Truiden Mazda-verdeler.
1: In Waanrode en Sint-Truiden Isuzu pick-up dealer.
0: In Waanrode nog steeds uw vertrouwde Peugeot-verdeler.
1: Al onze vestigingen zijn inmiddels uitgebreid met Govaerts Used Cars.
0: Jonge tweedehandswagens van alle merken.
1: Uiteraard doen wij nog steeds alle onderhoud en herstellingen van alle merken, personen en bestelwagens.
0: En voeren we alle carrosseriewerken uit.
1: Erkend door de meeste verzekeringen.
0: Groep Govaerts. In Halen, Sint-Truiden en Waanrode.
1: Nog steeds een kwestie van vertrouwen.
2: Marcel, kom nu eens uit je zetel, jong. Ik ben ons plafond zo beu, hè. Doe er iets aan.
3: Maar alleen mag dat, dan kijken we beter voor een spanplafond, hè.
4: Hoe heet die firma nu weer met die reclame op de radio?
2: Ach, je bedoelt Renospan. Kom, zijn we weg?
5: Uw oud plafond zit vol barsten. Of u heeft zo'n donker houten plafond. Hier is de oplossing. Renospan plaatst uw spanplafond op één dag. Nooit meer verven en eenvoudig afwasbaar. Geen breekwerk. Spots en luchters kunnen er zonder problemen in verwerkt worden. Neem eens een kijkje op renospan.be. Kies voor vakwerk. Kies voor Renospan.
6: Heiligenbormstraat 30, Alke.
7: Klein Duimpje in Veerle-Laagdal is uw woody-verdeler. De volledige collectie nachtkleding van maat 0 tot XXL. Ook accessoires zoals pleats, kousen, slabbers en pantoffels tot maat 46. Ondergoed tot 16 jaar, basic als gekleurd. Pyjama's en kamermantels.
8: Ook badgerief, geboortecadeautjes en een geboorteuitzet. Solde vanaf 1 juli met gigantische kortingen. We nemen ook deel aan de Veelse Mette. Op zondag 5 juli zijn we open van 10 tot 19 uur. Met een gratis cadeautje voor iedere betaling.
7: Klein Duimpje, Veerle dorp 71, Veerle Laagdal. Alle herstellingen van schoenen en lederwaren doet Schoenherstellingen De Bot op hetzelfde adres.
8: Volg ons op Facebook.

moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Heeft u ook van die elektriciteitswerken die al maanden blijven aanslepen? Schakel dan de elektricsters van Trick & Fix in. Van defecte schakelaars, stopcontacten of slecht werkende verlichting tot uw elektriciteitskast. Met oog voor detail bewijzen zij dat techniek geen mannenzaak moet zijn. Trick & Fix, betrouwbaar, nauwgezet en vakkundig. Neem contact op via trickandfix.be of mail naar trickfix@trickandfix.be. Bel of sms 0468 51 68 91. Trick en Fix, uw elektricksters met verstand van zaken.
1: Voor alle binnen- en buitenschilderwerken is er familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Standaard behangwerken of exclusief behangpapier. Raamdecoratie, kunstvloeren, koof- en sierlijsten en traprenovatie. Doet u het liever zelf? Wij begeleiden u met professionele producten. Ook voor het reinigen van ramen kan u bij ons terecht. In onze reclameafdeling hebben we zandstraalfolie, textieldrukwerken, stickers, spandoeken en drukwerk. Kijk op Facebook. Krets Huguette, HCET of hcet.be 0475 41 56 09. Familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Wij maken van uw huis een thuis.
2: Eindelijk, je droomjob in de beautybranche binnen handbereik. Dankzij de opleidingen van ASAP, Nails & Beauty, Oort Nailtech, Lash & Brow Artist of cosmetisch goedverzorger. Of misschien kies je wel voor een opleiding suikerontharing of spraytanning. Maak kennis met onze wereldtop docenten bij ASAP, Nails & Beauty. Opleidingen starten doorlopend. Voor meer info of inschrijvingen, asap-nails.com.

0: Het is 9 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: De dodelijke brand op Linkeroever in Antwerpen is mogelijk ontstaan door werken aan het gebouw. Dat zegt de syndicus van het gebouw, Benny Geerts.
4: Er moest een elektrisch bord geplaatst worden. En toen heeft men natuurlijk gaten moeten boren. En bij het boren van een van die gaten is een leiding geraakt in de schacht. Waterleiding. En toen heeft men proberen het water af te zetten. En toen men terugkwam en men aan het opkuisen was, heeft men gezien dat daar vonken uit begonnen springen. En we vermoeden dat dat de oorzaak is van de brand.
3: Een branddeskundige moet dat nu verder onderzoeken. Bij de brand kwamen 5 mensen om het leven, 16 anderen raakten gewond. De identificatie van de slachtoffer is nog steeds volop bezig. Op het WK voetbal beginnen de Rode Duivels over een uur aan hun 16e finale. Ze nemen het daarin op tegen Senegal. Bondscoach Rudy Garcia maakte zo net zijn selectie bekend met Hans van Aken, Jeremy Doku en Arthur Theat, maar zonder Romelu Lukaku.
5: Het kan beide kanten uitgaan. Welke ploeg haalt zijn beste niveau? Ik ben ervan overtuigd, als de Rode Duivels hun beste niveau halen, dan hebben we een betere ploeg dan Senegal. Ik denk als het 50-50 is, dan moet je proberen je tegenstander toch onder druk te zetten en te laten voelen van dat we in onze kansen geloven, dat we beter zijn.
3: De winnaar van het duel speelt tegen de VS of Bosnië-Herzegovina. Die twee ploegen spelen vannacht nog tegen elkaar. En nog op het WK voetbal heeft Congo net niet gestund. Het verloor in de 16e finales van Engeland met 2-1. Congo stond nogthans tot een kwartier voor het einde nog op voorsprong, maar dankzij 2 doelpunten van Harry Kane stoot Engeland toch door naar de volgende ronde. Daarin nemen ze het op tegen gastland Mexico. Vanavond helder en nauwelijks wind. Het koelt af naar 17 graden. Morgen eerst zonnig, daarna mogelijk wat regen bij een graad of 24. Vrijdag en dit weekend zonnig en aangenaam warm bij 26 graden.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: veel licht in de slaapkamer. Of erger nog, een buurman die u ziet dansen in de living.
1: Ja, ik zie alles hoor.
0: Hey buurman. Ja, dat is dus precies wat ik bedoel, hè.
1: Bij Gordijn Atelier Chris hebben ze raamdecoratie die iedereen netjes buiten houdt. Dat is een beetje jammer voor mij.
0: Maar goed voor mij.
2: Van stijlvolle gordijnen tot slimme zonwering. Kom kijken in de toonzaal in Kortenaken, Heerbaan 74 of in Sint-Truiden, Casinostraat nummer 3. Of op gordijnateliercris.be.
0: Gordijnatelier Chris. Zij hangen jouw gordijnen.
2: En jij trekt ze dicht. Of open natuurlijk.
3: Jacobs Verwarming in Tieltwingen. Dat is de vakman voor verwarming, sanitair, ventilatie en warmtepompen. Met radiators of vloerverwarming. Jacobs voor nieuwbouw, renovatie of verbouwingen. Als geregistreerd aannemer is Jacobs Verwarming erkend voor alle mogelijke premies of tussenkomsten. Jacobs kuist ook alle ketels en schouwen en doet alle onderhoud. Kies voor de vakman en bel 016 502 270. Of kijk op jacobsverwarming.be. Jacobs, een krak in zijn vak. Een nieuwe Suzuki of Opel? Die vind je bij Mullens in Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mullens heeft ook een occasiecenter met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een 100-tal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mullens garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 in Halen. Of ontdek het aanbod op autogroepmullens.be.
4: Zie je je zuur verdiende centjes liever niet in de grond verdwijnen? Laat je mazoettank tijdig nakijken en keuren. Zo ben je zeker, veilig en wettelijk in orde. Van de voortherkte stad, keuren van mazoettanks. Bel 0498 31 37 19. 0498 31 37 19. Kijk ook op tankcontroles.be. Van de Voort, voor een keuring zoals het hoort.

moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: huidige omstandigheden in de wereld zijn helaas wat ze zijn. Hoge energieprijzen spelen ons parten.
1: Wapen jezelf nu al voor de komende winter bij VGT Cooling & Heating Systems.
0: Profiteer nu van onze totale actie. Je krijgt direct 15% korting op de kachel, schouw en plaatsing.
1: Wij helpen je de kou en de kosten te verslaan met een hoogwaardige pelletkachel of pelletketel.
2: VGT Cooling & Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.
3: Heb jij nog oud goud in huis? Wil je er graag vanaf en er nog iets aan verdienen? Dan moet je bij Edelmetalen PAT zijn. Peter Jan Timmerman, een expert in goudsmederij en antieke juwelen, staat voor je klaar met jarenlang ervaring. Hij biedt je een snelle en correcte waardebepaling van je goud en juwelen, met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in de Houwaardstraat 323 in Scherpenheuvel. De meerprijs die ze geven zal je verplaatsing zeker de moeite waard maken. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen PAT. Bel 0473 26 36 85 of surf naar www.pat.be.
4: Heb je nog een oude mazoettank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoettank-expert. Voor het reinigen en verwijderen van een oude mazoettank uit de kelder, garage of buiten de woning. Eén adres, De Kessel. Voor een gratis en vrijblijvend offerte bel Leen op 016 414 116. Of bezoek onze website www.dekessel.be. Als erkend mazoettank-expert zorgt De Kessel uiteraard voor de nodige wettelijke conformiteitsattesten na de werken. Uw oude mazoettank is in goede handen bij De Kessel.
5: Je hebt een caravan of een motorhome en je zoekt de perfecte stalling? Vanaf nu kan je terecht in het gloednieuwe Caravan Hotel. Op het industrieterrein in Diest, vlakbij de snelweg. Het Caravan Hotel. Veilige, propere stalling en steeds flexibele toegang. Onderdak voor jouw caravan of motorhome is onze zorg. Kijk op onze website caravanopslag.be of bel 0470 33 02 25. Het nieuwe Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest. Veilige stalling voor caravan en motorhome. Caravan.

0: Het is 10 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: De dodelijke brand op Linkeroever in Antwerpen is mogelijk ontstaan door werken aan het gebouw. Dat zegt de syndicus van het gebouw, Benny Geerts.
4: Er moest een elektrisch bord geplaatst worden. En toen heeft hij natuurlijk gaten moeten boren. En bij het boren van een van die gaten is een leiding geraakt in de schacht. Een waterleiding. En toen heeft men proberen het water af te zetten. En toen men terugkwam en men van het opkuisen was, heeft men gezien dat daar vonken uit begonnen springen. En we vermoeden dat dat de oorzaak is van de brand.
3: Een branddeskundige moet dat nu verder onderzoeken. Bij de brand kwamen 5 mensen om het leven, 16 anderen raakten gewond. De identificatie van de slachtoffers is nog steeds volop bezig. In Parijs heeft de politie een vrouw doodgeschoten, dat meldt het Franse parket. Uit de eerste informatie blijkt dat de vrouw verkeerde in een staat van waanzin en een politieagent bedreigde met een mes. Daarop opende een andere agent het vuur. De vrouw overleed meteen aan haar verwondingen. In Venezuela zijn 7 dagen van nationale rouw afgekondigd na de zware aardbevingen van vorige week. Dat heeft de interim-president bekendgemaakt. De dodentol loopt intussen op tot 2295. Zo'n 50.000 mensen zijn nog steeds vermist. Het waren de zwaarste aardbevingen in meer dan 120 jaar in Venezuela. Op het WK-voetbal beginnen de Rode Duivels rond deze tijd aan hun 16e finale. Ze nemen het daarin op tegen Senegal. Bondscoach Rudy Garcia kiest voor dezelfde opstelling als tegen Nieuw-Zeeland. Dus met Hans van Aken, Jeremy Doku en Arthur Theat. Maar zonder Romelu Lukaku, analist Mark de Grijze.
5: Vooral dat middenveld, dat was de vraag. Of hij daar Onana of Raskin ging zetten in de plaats van Van Aken. En gelukkig heeft hij dat niet gedaan. Dus, en dat Theat in de ploeg blijft, kan je ook verantwoorden. Dus eigenlijk een logische, wat mij betreft, verstandige opstelling.
3: De winnaar van het duel speelt tegen de VS of Bosnië-Herzegovina. Die twee ploegen spelen vannacht tegen elkaar. En nog op het WK heeft Congo net niet gestund. Het verloor in de 16e finales van Engeland met 2-1. Congo stond nogthans tot een kwartier voor het einde nog op voorsprong, maar dankzij 2 doelpunten van Harry Kane stoot Engeland toch door naar de volgende ronde. Daarin neemt ze het op tegen gastland Mexico. Vanavond helder en nauwelijks wind, het koelt af naar 17 graden. Morgen eerst zonnig, daarna mogelijk wat regen bij een graad of 24. Vrijdag en dit weekend zonnig en aangenaam warm bij 26 graden.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be

0: is 11 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Op het WK voetbal zijn de Rode Duivels virtueel uitgeschakeld bij de rust. Het staat in de 16e finales 0-1 achter tegen Senegal na een doelpunt halfweg de eerste helft. Senegal schoot ook al 2 keer tegen de paal. De Duivels hebben voorlopig slechts 2 schoten op doel. Vlak voor de rust was er nog een straffe redding van de Senegalese doelman nodig op een schot van de Kuiper. De stad Antwerpen opent een rouwregister voor de 5 dodelijke slachtoffers bij de brand op Linkeroever. Er komt onder meer een plek waar mensen bloemen kunnen leggen. De identificatie van de slachtoffers is intussen volop bezig. En ook het onderzoek naar de oorzaak van de brand loopt volop. Mogelijk ontstond die door werken. Bij de brand raakten ook 16 mensen gewond. Niemand verkeert in levensgevaar. Wie afgelopen weekend naar het noodnummer 112 belde, moest tot 10 minuten wachten op een antwoord. Dat blijkt uit cijfers van minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke. Opvallend, tijdens een normaal weekend krijg je na zo'n 38 seconden een antwoord. Minister van den Broeke verklaart.
4: Een zeer sterke toename van de oproepen bij de 112, terwijl eigenlijk de feitelijke bezetting van de noodcentrale niet hoger was dan normaal, zelfs een beetje minder. Ondanks het feit dat een goed bedoelde oproep was gebeurd bij vrijwilligers om als vrijwilliger de noodcentrale te komen versterken.
3: Van den Broeke wil daarom meer mensen aanwerven bij de noodcentrale. Eerder gaf hij ook al aan dat de ziekenhuizen het erg druk hadden door de extreme hitte. En in Venezuela zijn 7 dagen van nationale rouw afgekondigd na de zware aardbevingen van vorige week. Dat heeft de interim-president bekendgemaakt. De dodentol loopt intussen op tot 2295. Zo'n 50.000 mensen zijn nog steeds vermist. Het waren de zwaarste aardbevingen in meer dan 120 jaar in Venezuela. Vanavond helder en nauwelijks wind. Het koelt af naar 17 graden. Morgen eerst zonnig, daarna mogelijk wat regen bij een graad of 24. Vrijdag en dit weekend zonnig en aangenaam warm bij 26 graden.

Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.

0: Het is 12 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: De stad Antwerpen opent een rouwregister voor de 5 dodelijke slachtoffers bij de brand op Linkeroever. Er komt onder meer een plek waar mensen bloemen kunnen leggen. De identificatie van de slachtoffers is intussen volop bezig. En ook het onderzoek naar de oorzaak van de brand loopt volop. Mogelijk ontstond die door werken. Per brand raakten 16 mensen gewond. Niemand van hen verkeert in levensgevaar. Wie afgelopen weekend naar het noodnummer 112 belde, moest tot 10 minuten wachten op een antwoord. Dat blijkt uit cijfers van minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke. Opvallend, tijdens een normaal weekend krijg je na zo'n 38 seconden al een antwoord. Minister van den Broeke verklaart.
4: Een zeer sterke toename van de oproepen bij de 112, terwijl eigenlijk de feitelijke bezetting van de noodcentrale niet hoger was dan normaal, zelfs een beetje minder. Ondanks het feit dat een goed bedoelde oproep was gebeurd bij vrijwilligers om als vrijwilliger de noodcentrale te komen versterken.
3: Van den Broeke wil daarom meer mensen aanwerven bij de noodcentrale. Eerder gaf hij ook al aan dat de ziekenhuizen het erg druk hadden door de extreme hitte. En een verrassing op het tennistoernooi van Wimbledon. Want de Russische Mira Andreeva, die vorige maand nog Roland Garros won, is uitgeschakeld. Ze verloor in 3 sets van de Tsjechische Barbora Krejčíková. Vanavond helder en nauwelijks wind. Het koelt af naar 17 graden. Morgen eerst zonnig, daarna mogelijk wat regen bij een graad of 24. Vrijdag en dit weekend zonnig en aangenaam warm bij 26 graden.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Het is 1 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: De stad Antwerpen opent een rouwregister voor de 5 dodelijke slachtoffers bij de brand op Linkeroever. Er komt onder meer een plek waar mensen bloemen kunnen leggen. De identificatie van de slachtoffers is intussen volop bezig. En ook het onderzoek naar de oorzaak van de brand loopt volop. Mogelijk ontstond die door werken. Per brand raakten 16 mensen gewond. Niemand van hen verkeert in levensgevaar. Wie afgelopen weekend naar het noodnummer 112 belde, moest tot 10 minuten wachten op een antwoord. Dat blijkt uit cijfers van minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke. Opvallend, tijdens een normaal weekend krijg je na zo'n 38 seconden al een antwoord. Minister van den Broeke verklaart.
4: Een zeer sterke toename van de oproepen bij de 112, terwijl eigenlijk de feitelijke bezetting van de noodcentrale niet hoger was dan normaal, zelfs een beetje minder. Ondanks het feit dat een goed bedoelde oproep was gebeurd bij vrijwilligers om als vrijwilliger de noodcentrale te komen versterken.
3: Van den Broeke wil daarom meer mensen aanwerven bij de noodcentrale. Eerder gaf hij ook al aan dat de ziekenhuizen het erg druk hadden door de extreme hitte. En een verrassing op het tennistoernooi van Wimbledon. Want de Russische Mira Andreeva, die vorige maand nog Roland Garros won, is uitgeschakeld. Ze verloor in 3 sets van de Tsjechische Barbora Krejčíková. Vanavond helder en nauwelijks wind. Het koelt af naar 17 graden. Morgen eerst zonnig, daarna mogelijk wat regen bij een graad of 24. Vrijdag en dit weekend zonnig en aangenaam warm bij 26 graden.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
2: Je beleeft een echte zomer. Met Radio Demerstad.

De zomer is hier. En dat hoor je. Je beleeft een echte zomer met Radio Demerstad.

0: is 2 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Laat ons zeggen dat de gemiddelde hartslag van de gemiddelde Belg gisteravond redelijk hoog lag. Ja, de Rode Duivels hebben het land getrakteerd op een ware rollercoastermatch op het WK. Tegen Senegal werden ze zowat 90 minuten onder de voet gelopen. Tot 3 waanzinnige minuten de ommekeer inluiden. Ja, 2-2 werd het plots. Mentale tik voor de Senegalezen. Ja, vermoedelijk wel, want in het slot van de verlengingen, want die waren er natuurlijk, ging daar even het licht uit. Tielemans incasseerde 1 fout en trapte België van de stip. Jawel, met een penalty dus zelf naar de waanzinnigste comeback in de voetbalgeschiedenis. België-Senegal 3-2. En we gaan naar de 8e finales. De dodelijke brand op Linkeroever in Antwerpen is mogelijk ontstaan door werken aan het gebouw, zegt de syndicus. Een branddeskundige onderzoekt de precieze oorzaak. Bij de zware brand kwamen 5 mensen om, 16 anderen raakten gewond. De identificatie van de slachtoffers is nog bezig. In Parijs heeft de politie een vrouw doodgeschoten. Volgens het Franse parket was de vrouw verward en bedreigde zijn agent met een mes. Een andere agent opende daarop het vuur. De vrouw overleed ter plaatse. Het zou dus gaan om wettige zelfverdediging. In Venezuela starten vandaag 7 dagen van nationale rouw. Die volgen na de zware aardbevingen van vorige week. Het officiële dodental is opgelopen tot 2300. Er zijn nog 50.000 mensen vermist. Het gaat om de zwaarste aardbeving in het land in ruim 120 jaar. We starten met zon. Later volgt er regen bij 24 graden. Het weekend wordt zonnig en warm. De temperaturen zitten dan rond 26 graden.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.